0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. En tot zover het nieuws. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt.
2: Let's do it.
0: Hey, zeg.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. En tot zover het nieuws.
2: Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
3: Let's do it.
0: Wij zijn

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. En tot zover het nieuws. Het is altijd zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
11: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen in 63 regio's vastgesteld. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. En de landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen het advies om voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt en er zijn bijna 3800 mensen overleden. Al jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. En tot zover het nieuws. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Spaar honderden euro's per jaar.

0: klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ah!
4: Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.

klassieker aan het begin van een nieuwe weekend, Werner. Voor deze zaterdag, de 26e van september. Je luistert naar DNO Drenthe en Noord-Overijssel. Goedemorgen. Geniet zo meteen van Gaia.

0: Dit is DNO.
1: Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

momentje voor jezelf. Misschien neem je wel even wat yoga. Of ging je even wat mindfulness doen. Kom prima toch bij Enigma en Return to Innocence. Lekker zo even op je zaterdagochtend. Welkom in je weekend. Met zometeen Harry Styles, Bruce Springsteen ga ik voor je draaien. Dit is Groet uit Maaiveld van 8.

Harry Styles op DNO, American Girls. Hey, welkom in je weekend. Ik hoop dat je goede plannen hebt gemaakt. Zo niet, zo meteen wat inspiratie van Tony Mulder. Hij doet elke werkdag om 15:15 voor het hele uur de streekagenda. En ook op zaterdagochtend is hij te horen. Verder muziek van Faiz en Afrojack onderweg naar de Boss. Dit is Hungry Heart.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten vier Qatarese bemiddelaars een deal voor, waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht iemand om het leven gekomen. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. Rijkswaterstaat adviseert omstanders afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Wat zeg jij altijd als je iemand tegenkomt? Is dat hoi of hallo? Of zeg je hey? Ja, ik ben meer van dat laatste. Vice en Afrojack hoorde je op DNO met zometeen een songfestivalliedje uit de 70s. En nu Soul Sister, The Way to Your

Goed ontbijtje met een croissantje of misschien wel een bakje yoghurt met muesli. En een kop koffie ernaast. Ja, dat heb ik wel even nodig op zaterdagochtend. Robin, hoorde je en Show Me Love. Tot om 12 uur de beste muziek uit de afgelopen

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi stelde de Verenigde Staten, via Qatarese bemiddelaars, een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En tot zover het nieuws. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Breda naar Tilburg na een ongeluk bij Tilburg Centrum. Oost 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Ze zijn al bezig met bergingswerkzaamheden. En daarvoor is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

soundtrack van een film uit 1985. Daar komt het liedje dus ook uit dat jaar voor wie Hitster speelt. John Parr en St. Elmo's Fire hoorde je op DNO. Welkom in je weekend. Ik ben je gids voor de zaterdagochtend als het gaat om de muziek. Mocht je een goede suggestie hebben, geef hem even door. @WernerSteenbergen op Instagram. @WernerSteenbergen. Mocht je iets te vieren hebben vandaag of iets willen aanvragen van een vriend of vriendin die een bijzondere prestatie neer gaat zetten. Wellicht een hardloopwedstrijd of een extra aanmoediging verdient voor een voetbalwedstrijd vanmiddag. Of is er iemand zoveel jaar getrouwd waarvan je denkt, nou, daar hoort wel even een leuke plaat bij, iets van Celebration of zo. Ja, laat het me even weten. Dan kan ik het voor je regelen. Ik heb tot aan 12 uur de tijd. Dus op zich

0: Wait a minute, yeah, you can give me that back.
1: Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien, waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober.

eigenlijk nog niet echt afscheid wist te nemen. De temperatuur weer heerlijk was, de zon ook veel te zien was. Is dit al zo'n liedje dat er even bij hoort wat mij betreft? Door de splitsing en wind en zeilen op DNO. Drenthe, Noord-Overijssel, goedemorgen. Ik heb Jason Mraz voor je naar Chapel Roan. Pink Pony Club. Hi, no.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Vandaag steeg de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine opnieuw naar €2,73. En daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. In het Overijsselse Heet is een jongen gisteravond door een lichtkoepel op het dak van een basisschool gezakt. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En CNN mag niet mee aan boord van Air Force One tijdens Trumps bezoek aan Knoxville in Tennessee, waar hij een American voetbalwedstrijd bijwoont. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

niet vrolijk van worden, toch? Jason Mraz, Make It Mine op DNO. Op je zaterdagochtend tot aan 12 uur is dit Weekend Werner met de beste muziek uit de afgelopen 60 jaar voor je. Ik kreeg een berichtje op Instagram binnen, het Werner Steenbergen, van Peter. Peter die vraagt of ik wellicht iets van de dijk kan draaien. Ja, dat is wel een goede suggestie. Leuk. Ga ik doen zo meteen. Ook Bastien komt eraan. Yougel, een van de zomerhits van dit jaar. Maar eerst de Beloved. Dit is Sweet Harmony op DNO.

My Love. Mijn Instagram staat voor je open. Het Werner Steenbergen. Dat is de makkelijkste manier om even in contact te komen met mij tijdens het maken van dit radioprogramma. En er kwam een berichtje binnen van Peter. Of ik iets van De Dijk kon gaan draaien. Is dat verder niet echt een reden bij. Maar hey Peter, goede suggestie. Ga ik gewoon doen voor je.

0: slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
5: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73 en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. In het Overijsselse Hete is gisteravond een jongen door een lichtkoepel op het dak van een basisschool gezakt. Hij raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te komen. Een traumahelikopter trok veel bekijks van aanwezige feestgangers. CNN mag nog steeds niet aan boord van Air Force One tijdens Trumps bezoek aan Knoxville in Tennessee, waar hij een American voetbalwedstrijd bijwoont. De conservatieve zender Real America's Voice News vervangt CNN, wil een rechter donderdag CNN, Politico en MS Now al in het gelijk stelde over een eerdere toegangsban. En tot zover het nieuws. Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 17

0: Bergingswerkzaamheden houden daar 3 rijstroken dicht. A28 Groningen-Zwolle. Een spoedreparatie op knooppunt Langhorst. 10 minuten vertraging daar. En door de werkzaamheden aan de A59 file in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. 10 minuten vertraging bij Tilburg-Reeshof. En het rijdt ook langzaam op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij Kromvoort. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
1: Start de motor, de boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

TV, hè? Ja, zet hem even aan. Ja, even je tv aanzetten dan. Ja, oké, okay. Gelukt. Ja, oh, zo langzaam opstarten. En scroll dan even naar kanaal 40 als je Ziggo hebt. 1387 bij KPN en 814 bij Odido. Kun je namelijk kijken naar Streek TV. Dan zie je allemaal leuke dingen voorbij komen, het laatste nieuws. En als er live programma's vanuit de studio in Zuid-Wolde zijn, kun je ook live meekijken. Superleuk, toch? Ja. Nou, bij deze even een goede tip. En verder op DAB Plus en op FM natuurlijk ook. Hè, kun je het overal echt meeluisteren. Maar ja, eigenlijk is dit waardeloze info. Want als je nu aan het luisteren bent, dan wist je dat allemaal al. Hè? Ja, dat is natuurlijk niet echt een heel grote toegevoegde waarde. Goedemorgen, ik ben Werner. En ik heb zometeen voor je Jim Reeves. There's a heart attack following. Oh, dat is niet goed. Brian en Ria eerst. Where

Hardack heb je geen AED nodig. Nee, dat is geen medisch noodgeval, maar het is wel een gebroken hart. Een relatiebreuk of intens verdriet. Daar ging Jim Reeves doorheen waarschijnlijk in 1965. Oh.

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien, waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Maar in 2000 werd het opnieuw onder de aandacht gebracht. En bij een groter publiek weer even bekend. Omdat hij gebruikt werd in de reclame voor een biermerk. Ja, Heineken. Bekend van de barman en de flesopener. Ja, zoek maar even op YouTube, dat is een spotje. Weet je direct weer. Zometeen

Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warnfum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones van Houthi-rebellen te hebben onderschept. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73. En daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. En bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang. Dat melden natuurbeschermingsorganisaties. En dan het weer. Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Aldi Barge op DNO en Who's Johnny met zometeen de Cardigans. Ook een nieuwe streekagenda met Tony Mulder. Mocht je iets organiseren en je wilt aandacht voor op de radio, heel simpel, stuur even een berichtje naar redactie@dnomedia.nl en we nemen het mee. Hier is Kygo met Miguel.

aan twee uur de ditjes, de datjes en de weetjes die je niet had willen missen op je zaterdag. Het is weer tijd voor smaakmakers. Ja, gezellig. Daarna de sport tussen 2 en 5. En de dag wordt afgesloten met de Oranje Top 30. Ja, gezellig. En volgende week zaterdag, uurtje wacht, dan sta ik met de startblok om je een goed weekend te wensen. Hier is Janet Jackson.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang, 43 in Warffum en 70 in Zuidwolde. Beide locaties bieden plaats aan 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones van Houthi-rebellen te hebben onderschept. De raketten waren volgens de regering gericht op Hamis Mushaid, terwijl de drones richting Riyadh vlogen. AP meldt echter dat slechts 1 raket werd afgevuurd en onderschept. In Hamis Mushaid en Abha klonken waarschuwingen. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73 en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. En tot zover het nieuws.
2: Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein. Een kwartiertje vertraging voor knooppunt De Nieuwe Meer. Op de A16 Breda-Rotterdam gebeurde een ongeluk bij Rotterdam Centrum. De weg is weer vrij. De vertraging nog een klein kwartiertje daar. Op de A9...

0: Noord zijn daar twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeershinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Ah!
2: Oeh, gaat het?
3: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica. We share the best with you.

0: Dit is Smaakmakers met nieuws en achtergronden uit de streek. Dit is Smaakmakers. Smaakmaker van vandaag is Jeanette Compagne.
1: Goedemiddag luisteraars, welkom bij Smaakmakers. Het informatieve programma met onderwerpen uit de regio. En soms is de regio wel heel erg groot. Met vandaag heb ik als gast Kees Temminga. Hij zit al naast mij. Hij gaat wat vertellen over veilig e-biken. Daarna krijg ik John Huisman aan de telefoon. Hij is van de Reeslandhoeve en vertelt ons wat over de wijnoogst. Vervolgens komt Klaas Jonkman hier in de studio. En hij is van DNO Streekradio. En we gaan eens praten over wat vrijwilligers die we nog nodig hebben. Na enen heb ik een interview met Lisbeth. Zij is van Secret Sint. Een hele mooie organisatie waar ik toevallig iets over kwam te lezen. En ik denk dat is vast iets voor dit gebied om ook wat meer over te leren. Vervolgens komt Carina Troost van Innerwheel hier in de studio. En tot slot heb ik een telefonisch interview met Eelco Visser. Hij is van de stichting Bind uit Staphorst. Dat is welzijn en hij gaat ons vertellen over de aandacht voor de eenzaamheid. Aan de knoppen zit vandaag Stefan Klomp. En Stefan, wij willen graag het eerste nummer horen.
0: Tot 2 uur

0: Het was Kik met het nummer Op Fietsen. En dat heeft duidelijk iets te maken met mijn gast die hier in de studio zit, Kees Timminga. Welkom, Kees.
1: Ja, dankjewel.
0: Kees, hij geeft fietsen voor veiliger fietsen. Maar Kees, we leren toch al van jongs af aan fietsen. Waarom hebben we dan nog les nodig?
1: Ja, dat klopt. Je zegt het wel veilig fietsen, maar het is eigenlijk veilig fietsen op de e-bike.
0: Ah, dan begin ik het al heel duidelijk te begrijpen, want daar wordt nog wel heel raar hard gereden, hè, op fietsen.
1: Nou, het punt is gewoon, de e-bike is natuurlijk al zwaarder. En natuurlijk, hij kan tot max 25 kilometer. En vaak wordt er gefietst op hoge ondersteuning, met hoge versnelling. En dan, ja, dan zijn er wat tips en trucs om dus het veilig te houden.
0: Oké, ik had in de voorbereiding op dit programma, zag ik in de plaatselijke huis-en-huisbladen maandag 12 oktober gratis workshops over veilig fietsen voor senioren in Staphorst. Seniorenmarkt over mobiliteit en veiligheid in Meppel. Netwerken over projecten voor fitte senioren. Er is voor senioren best wel wat te doen, denk ik, hè?
1: Ja, in Meppel is er opgezet door Meppel Actief. Liana van Help is haar coördinator en die begeleidt dat. En inmiddels zijn er al een aantal aanmeldingen weer voor de nieuwe cursus die eventueel begin oktober gaat starten.
0: En daar ben jij bij. We hebben dat Meppel Actief. Daar doe jij dus de cursussen voor?
1: Daar doe ik de cursussen voor, ja.
0: Is dat dan alleen in Meppel of is dat ook...
1: Ze heeft er opgezet in Meppel en in Nijenveen.
0: Ah, oké, daar richten jullie je op.
1: Ja, dus vanuit Meppel Actief gaat dat.
0: Maar ik zag dus inderdaad dat er in Staphorst ook wel cursussen zijn. Daar weet jij niets van? Of,
1: Ik weet niet of daar een cursus veilig fietsen op de e-bike is. Weet ik niet.
0: Ah, oké. Maar goed, wat houdt de cursus veilig fietsen op de e-bike in?
1: Nou, de e-bike training die bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen. Met onder andere wendigheid en stuurtraining.
0: Ja.
1: Ideale lijn voor het nemen van bochten. Op en afstap met veilig wegrijden, daar begint het al mee. Hoeveel trapondersteuning heb ik nodig? Dat is heel belangrijk natuurlijk. Welke versnelling moet ik rijden? Hoe maak je een noodstop? Dan denk ik van ja, hoe maak je een noodstop? Ja, dat is ook toch belangrijk, want ja, gebeurt er iets voor je, je vliegt erboven.
0: Ja.
1: En de verkeersveiligheid, heel belangrijk. Zorg ook zelf dat je de hand uitsteekt en dat soort dingen. Ook bij de stoplichten wachten en niet zoals heel veel mensen doen, toch maar doorfietsen.
0: Ja, precies. Een van de dingen die jij noemt, inderdaad, een stukje veiligheid. Ik zie wel eens, nou, ik rijd zelf heel veel op de fiets. Ik heb net ook een fietsvakantie in Nederland achter de rug. Maar dan zie ik dat met name oudere mensen toch heel vaak op dat randje van de weg fietsen. Ik adviseer eigenlijk oudere mensen, als ik wat heb over fietsen, zeg ik, je moet niet helemaal op dat randje gaan fietsen. Want moet je uitwijken, dan kom je al in de berm terecht. En dan is de kans op vallen natuurlijk ook veel groter.
1: Ja, op het randje gaan fietsen is natuurlijk heel gevaarlijk. Helemaal midden op de weg ook niet.
0: Nee.
1: Maar op het randje is natuurlijk zonder meer gevaarlijk. Kom je te vallen.
0: Ja.
1: En ik zeg altijd van, je valt op je hoofd. Zorg dat je een helm hebt.
0: Ja.
1: In ieder geval voor de veiligheid.
0: Ja, dat moet je dan nog maar een keer tegen mij zeggen. Want ik ben er nog niet helemaal aan toe, aan een helm.
1: Nee, dat zeggen de meeste mensen. Mijn haar komt in de war.
0: Oh. Maar
1: ik zeg dan vaak van, wat eronder zit, als dat in de war komt, is veel erger.
0: Dat is veel erger. Jouw haar komt niet in de war, geloof ik, hè?
1: Die van mij niet, die heb ik er speciaal voor afgeschoren.
0: Oh, dat speciaal daarvoor. Geweldig. Maar goed, je begint al met het opstappen. En wat vertel je daar dan over?
1: Nou, ten eerste van vraag ik de mensen, waar hebben ze moeite mee met de cursus? De cursus bestaat eigenlijk uit verschillende dagen. Iedere week een dag, een middag of een morgen van 2,5 uur.
0: Oké. Okay.
1: En dan gaan we dus ook in de praktijk oefenen. Maar op en af stappen. Iedereen stapt op en af op een andere manier. Dus daar gaan we kijken van hoe stap je af. Sommige mensen die stoppen bij het stoplicht en dan springen ze wel of iets. Kan ook een optie zijn. Maar hoe rij je weer weg? Dat is ook heel belangrijk. Sommige mensen zie je dan met de e-bike in de zware versnelling wegfietsen, in hoge ondersteuning. Ze doen één trap en die fiets vliegt weg.
0: Ja.
1: En daar zie je vaak de valpartijen komen.
0: En dat is inderdaad iets wat ik... Nou ja, ik heb van jou wat tips gekregen ooit. Daarom zijn we ook in contact met elkaar gekomen. En bij de fietsvierdaagse Meppel stond jij. En toen ben ik eens met jou gaan praten. En toen zei je tegen me... Rij eens gewoon weg in de lage ondersteuning en een niet te hoge versnelling. En daarna moest ik in de hoogste ondersteuning. Nou, ik doe dat zelf nooit. Maar toen ik die ervaring had, je schiet vooruit. Het is levensgevaarlijk volgens mij. En toch denk ik dat er heel veel mensen met een hoge ondersteuning wegrijden.
1: Ja, het punt is eigenlijk wat je dan ook ziet bij stoplichten bijvoorbeeld. Stoplichten is bijvoorbeeld, ik woon in Meppel, ik daar richting ziekenhuis fietsen. Er zijn veel stoplichten. Mensen komen aan fietsen in een zware versnelling. Maar ze schakelen niet terug. Ja. Je moet al bij het stoplicht komen, moet je terugschakelen, anders kun je weer makkelijk wegfietsen.
0: Het lijkt mij logisch.
1: En het lijkt logisch, maar is er ook, maar gebeurt niet.
0: Maar diezelfde mensen hebben vaak ook een rijbewijs. En ze rijden toch ook niet in de derde, vierde versnelling in de auto weg?
1: Nee, maar dat klopt, maar ze hebben tegenwoordig bijna allemaal een automaat. En dan wordt niet meer bij nagedacht.
0: Oh, is dat het? Ja. Nee. Ik schakel nog gewoon, dus ja, dat is voor mij. Het is voor mij logisch dat je in een lage versnelling wegrijdt. En wat betreft die ondersteuning, ja. Maar dat is ook de reden dat ik altijd ingehaald word door heel veel mensen die als gekken gaan fietsen. En met name zijn het dan toch wel de ouderen. Ja, alhoewel, de jeugd die op de fiets naar school gaat, die kan er ook wat van, hè?
1: Ja, maar ja, goed, als je die groepen tegenkomt, dan moet je zelf al een beetje... defensief gaan rijden.
0: Ja, ja, maar tegenkomen, als ze achterop komen, dan zie je ze niet altijd.
1: Dan niet. Nou, spiegeltje is ook heel belangrijk.
0: Heb ik inderdaad, ik was dus actief bij de fietsvierdaagse Meppel. En er stond de Fietsersbond en die deelde spiegeltjes uit. En dan heb ik er toch één op mijn fiets laten zitten. En ik moet zeggen dat ik daar heel veel gebruik van maak. En dat ik echt het achteropkomend verkeer goed kan zien, hoor. Dat is wel makkelijk.
1: Ja, het punt is gewoon ook met de spiegelen is namelijk zo. De meeste mensen met e-bike die zijn wat ouder. Je bent minder flexibel.
0: Minder lenig,
1: Minder lenig. Dus op- en afstappen heb ik al gezegd. Maar ook in de spiegel kijken, achterom kijken, over de schouder kijken. Dat wordt allemaal wat moeilijker. Er zijn hulpmiddelen voor, nou gebruik die dan.
0: Ja, zeker weten. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen inderdaad. Je had het dus inderdaad over 3 dagen bezig zijn met deze les. Vertel eens, wat doen jullie nog meer wat er in die 3 dagen? Ik vind het heel veel.
1: Nou, we gaan dus wat ik net al opnoemde. Dat zijn dus eigenlijk de doelstellingen van de training. Die gaan we dus één voor één gaan we bekijken van... Eerst al even vragen rondje. Waar heb je moeilijk mee? Aan ieder persoon zelf. Wat vind je moeilijk? Dat wordt genoteerd. Gaan we kijken van... Daar besteden we dan aandacht aan. En dan gaan we kijken van op de fiets zelf, buiten, van remmen. Dan zeg ik altijd van remmen. Waar zit je voorrem?
0: Ja.
1: Waarom is dat zo belangrijk? Als je in de bocht komt en er ligt bijvoorbeeld zand of grind. Je trekt alleen aan je voorrem. Dan ga je onderuit in de bocht.
0: Ja.
1: Of je maakt een noodstop met je voorrem. Kiepel je over je voorwiel.
0: Juist.
1: Het is heel belangrijk bij je remmen zitten dat je weet wat je fiets doet. Een e-bike is namelijk tussen de 25 en 30 kilo zwaar. Die is niet als je gewone fiets van vroeger. Toen je leerde fietsen, wat jij al zei.
0: Ja.
1: Ja, dan had je een fiets die was 10, 12, 15 kilo maximaal. Ja, het is allemaal zwaarder. En je bent zelf al niet zo flexibel meer.
0: Ja, dat zijn hele belangrijke dingen die jij noemt. Want dat je inderdaad wat minder behendig bent. Ook met het op- en afstappen merk je dat al. Dat mensen soms moeite hebben met opstappen. Dat ze het been niet eroverheen krijgen om inderdaad verder te trappen. Ja, dat zijn toch wat moeilijkere dingen. Ja. Waar loop je meestal tegenaan met die problemen van de mensen? Wat noemen ze meestal?
1: Vaak is het al zo dat je een e-bike aanschaft. Als er al eigenlijk al... Ja, niet meer kan. Dat is niet waar. Maar in ieder geval, eigenlijk moet je dan een stapje daarvoor al aanschaffen. Dat je al makkelijk ermee om kunt gaan. En alleen, het is vaak een vorm van schaamte. Dat je op e-bike fiets, moet jij elektrisch fietsen? Dat hoor ik zelf ook vaak. Ik doe ook fietsvakanties. We zijn naar Athene gefietst op een fiets via Rome. We zijn, dit jaar zijn we nog even samen met zwager doet dat dan. Zijn we naar Praag, Dresden, Berlijn, Cuxhaven een hele ronde gemaakt.
0: Zo, hoeveel kilometer was dat?
1: 2.500 kilometer.
0: Goh.
1: En zo staat er voor volgend jaar nog weer een grote opgave.
0: Zit ik met mijn 800 kilometer op een fietsvakantie? Dat stelt ook niks voor.
1: Nee, dat maakt niet uit hoeveel kilometer dat je fietst. Dat stelt wel wat voor. Gewoon doen.
0: Het klopt.
1: Ook al fiets je 200 kilometer op je fietsvakantie. Je bent er toch lekker uit geweest.
0: Kees, ik zou je vertellen. Dit is, wij namen vaak de fiets mee op vakantie. Maar dit jaar zijn we dus echt op fietsvakantie geweest. En overnachten bij vrienden op de fiets. Nou, we hebben een fantastische vakantie gehad. En zulke leuke ervaringen. Maar inderdaad, dan maakt het niet uit hoe ver je fietst. Dit is gewoon, je bent onderweg. Je bent in de natuur. Het is geweldig om lekker buiten te zijn. Het is heerlijk om inderdaad buiten te fietsen. Het is echt een aanrader voor iedereen.
1: Ja, zonder meer waar. En dan kun je zeggen van, ja, Ik doe geen 100 kilometer, wat er dan gezegd is. Ik doe geen 150 kilometer per dag. Nee, dat hoeft ook niet.
0: Inderdaad.
1: Dat hoeft ook niet. Je kunt ook, als je denkt van 30 of 40 of 50 is voor mij genoeg, prima.
0: Daar gaat het om. Dat je lekker in beweging bent, inderdaad. Ja, heel mooi om te horen. Ik denk dat we tussendoor eens even naar een stuk muziek moeten gaan luisteren. Ik had Summer in the City van de Love and Spoonful graag willen horen. Want we hebben nog prachtig mooi weer en een beetje zon. Lijkt nog wel een beetje zomer. Dus zomer in de stad.

0: Bij mij zit Kees Timmerga. Hij geeft de cursus veilig op de e-bike. En we hebben al heel veel gehoord over veilig op de e-bike. Ik denk dat het heel belangrijk is voor iedereen. En dat het helemaal niet uit. Maar je moet gewoon bepaalde vaardigheden ontwikkelen op je e-bike. Die net anders zijn dan op een gewone fiets, denk ik. Zijn er nog specifieke dingen waarvan je zegt, nou, dat wil ik echt wel eens even benoemen?
1: Ja, natuurlijk als je dus ook met een groepje gaat fietsen, zorg er dan voor dat je ongeveer weet waar je naartoe gaat, wat de route is. Want wat zie je nu vaak, mensen fietsen met z'n vieren, komen ze op kruispunt, moeten we nou linksaf of rechtsaf, dan blijven ze op kruispunt staan en of midden op fietspad staan. Zorg dus dat je dus veilig gaat staan. Dat je goede afspraken met elkaar maakt. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk.
0: Logisch. Ja. Ik werd vanochtend, ik ben ook op de fiets gekomen vanochtend. En ik werd ingehaald door een stelletje wielrenners. Die had ik niet in mijn spiegel gezien. Maar

0: rechts zijn. Bij de ene fiets zit hij voor hem links en bij de andere zit hij rechts.
1: Dus dat is wel verwarrend.
0: Is verwarrend, maar je moet wel, voor jezelf moet je even weten waar het zit. Of rem gedoseerd met beide remmen.
1: En dan maakt het inderdaad, dan ben je wat veiliger bezig dan.
0: Dan ben je wat veiliger bezig dan alleen aan je voorrem te trekken en over de kop slaan.
1: Ik vind dat heel bijzonder dat ze dat niet meer gelijk hebben bij die fietsenfabrikanten. Maar ja, er zal wel een reden voor zijn.
0: Ik heb geen idee wat de reden is.
1: Kees, ik heb heel veel van jou geleerd. Zijn er nog dingen die jij kwijt wilt? Heb je nog iets?
0: Wat wil ik kwijt? Mensen die ook gaan fietsen, ga dan rustig eens een keer lekker, als je hier in de regio woont, lekker ook in het bos fietsen, pak eens een keer een bospad. Er hoeft niet verhard te zijn. Fiets er langzaam over, dan merk je ook het fietsen op ander terrein. Maar je komt toch een keer, als je aan het fietsen gaat, kom je niet alleen op een mooi asfaltweg, maar op een zandpad of op een gravelpad. En dat je weet hoe je moet fietsen. Fiets er niet hard over, doe het rustig. En als je met meerdere bent, fiets achter elkaar, zodat je elkaar in de gaten kan houden.
1: Heel belangrijk inderdaad wat jij zegt, dat je op verschillende ondergrond ook moet fietsen.
0: Ja.
1: Ook moet leren fietsen.
0: Ja. Zonder meer waar. Maar het is niet alleen dat je over het asfalt te worden weg gaat.
1: Nee, het is niet allemaal mooi strak. Nee. En die boomwortels die op de fietspaden nog wel eens naar boven komen. Daardoor krijg je nog wel eens ook onverwachte bewegingen die je kunt maken. Dus daar zul je ook rekening mee moeten houden.
0: Ja, gewoon handjes aan sturen, niet de telefoon in de hand.
1: Ja, ook dat zit in elke leeftijdsgroep, zie ik hoor, die telefoon in de hand. Ja. Ongelooflijk. Ja, want vooral ook de routes die ze dan op de telefoon hebben, ja, dat is dan, daar kijken ze dan ook weer naar.
0: Ja, er zijn hele mooie houders voor om op de fiets te doen waar je telefoon aan hebt. Dat is helemaal geen probleem. Telefoon hoeft niet in de hand.
1: Nee, dat is waar. Kortom, veiligheid.
0: Ja.
1: Is belangrijk.
0: Is heel belangrijk.
1: Dus veilig met de e-bike, dat is inderdaad iets wat we de mensen mee willen geven. En ja, de gratis fietscursus veiliger op de e-bike is in Meppel. Dus ja, is een succes. En nou mensen, in jullie regio is vast ook wel zoiets te vinden. Dus mocht je wat meer informatie over de e-bike willen hebben en veilig op de e-bike willen gaan. Ja, in Meppel kun je dus terecht bij Meppel Actief. En in de regio moet je dan even zoeken naar wat mogelijkheden. Maar het is een heerlijk iets, want fietsen is toch zo lekker en dat kun je zo lang volhouden als je het maar netjes doet.
0: Dat is, dat is heel belangrijk natuurlijk, wat je daar zegt. Hou het lang vol en doe die ondersteuning een tikkeltje lager, dat je ook zelf nog wat doet, zo blijf je lang actief.
1: En spelen met de versnelling.
0: Zo blijf je lekker zelf bezig.
1: Precies.
0: En je hoeft je niet te schamen dat je een e-bike hebt, want er wordt vaak nog gedacht, oh, dan ben ik echt oud. Nou, dat is niet zo. Lekker blijven fietsen, ook al is het op de e-bike.
1: Helemaal goed. Dankjewel, Kees.
0: Ja, graag gedaan.

0: Dit is Smaakmakers. Agrarische berichten. Nieuws van het land.
1: Ja, we hadden eerst nog het nummer van Suzanne en Freek, Dromen in Kleur. En ondertussen heb ik John Huisman aan de lijn. Hallo John.
2: Ja, Sinead, goedemiddag.
1: Goedemiddag. John is van de Reeslandhoeve en ja, we hebben daar zijn de druiven. Hoe is het met de druiven?
2: Ja, bijna klaar, hè? Het seizoen is bijna achter de rug.
1: Jullie zijn ze al aan het oogsten?
2: Ja, ja, volop.
1: Volop. Ja, ja. En,
2: ja, we hebben natuurlijk een heet zomer gehad.
1: Ja.
2: En dan loopt alles een week of drie voor.
1: Oké. Is dat in het voordeel voor jullie?
2: Ja en nee. Het was eigenlijk te warm van zomer. Dat was het. Dus de druiven die hebben op zich wel hun best gedaan. Maar ze hebben het best zwaar gehad. Nou, dan komt een beetje regen. Dan denk ik, nou, dat is mooi. En dan een beetje vocht in de druiven is ook niet verkeerd. Alleen dan slaat het weer natuurlijk 100% om. Na heel veel regen.
1: Ja.
2: Ja, dan moesten we toch eerder oogsten. Met name de blauwe druiven moesten we eerder oogsten. Want er kwam schimmel in.
1: Kan er dan schimmel in komen of zit er dan al schimmel in?
2: Nee, die komt er dan in. Op het moment dat het warm is en regen, dan krijg je prijzenras, zoals dat heet. En dat kan binnen 2 dagen kan het gewoon heel de wijngaard aantasten, met name de blauwe druif.
1: Zo, gaat dat zo snel?
2: Ja, het gaat echt heel snel.
1: Maar te warm. Kijk, we hebben het nu in Nederland inderdaad te warm. Maar dat is toch in die andere landen zoals Spanje en Frankrijk en Italië, waar de druivenoogst elk jaar is. Is het toch al jaren dat het daar te warm is? Hebben ze de problemen daar ook?
2: Ja, zeker. Dat wil niet zeggen dat daar geen problemen zijn. Er zijn ook heel veel problemen zijn daar. Dit jaar met name ook in Frankrijk, dat gewoon hele gebied is. Daar is gewoon helemaal niks. Het is gewoon zo heet. Dus dan wordt het gewoon krentjes. Dat gaat in feite de verkeerde kant op. En dat kan hier dus ook afgelopen zomer met die hitte.
1: Zo.
2: Ja.
1: Dat, aan de ene kant is het plezierig dat het warm is, maar ja, aan de andere kant is het...
2: Ja, maar kijk, over wat turf voor staat is natuurlijk niet goed, hè?
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens.
2: Een druif die gedijt goed bij 20, 25 graden. Op het moment dat 35 of 37 graden is, ja, dan gaat die heel weinig, die gaan in rust. En dan zie je eigenlijk een omgekeerd proces op dat moment. En in plaats van verder groeien, dan groeien ze niet verder. Dan gaat de verkeerde kant op. Ja, en we maken natuurlijk dit niet vaak mee in Nederland.
1: Nee.
2: Maar afgelopen zomer was het natuurlijk wel zo'n zomer dat je denkt van, nou, oké. En dat geeft nog steeds nog niet heel zoveel, want je krijgt natuurlijk nog een najaar. Maar als dan het najaar in één keer 100% om of 100 graden omdraait, ja, dan heb je de andere kant van het verhaal.
1: Ja,
2: en
1: ja.
2: Ja, dan is schimmel, grijs rat, die ligt op de loer. Ja, dan moet je keuzes maken en dan moet je toch iets eerder oogsten, met name de blauwe, wat we al gedaan hebben.
1: Okay.
2: Dus we hebben nu nog een beetje wit hangen, Johanniter en de Sauvignon Gris.
1: Juist.
2: Nou, nu lijkt het gewoon heel goed, dus die blijven sowieso nog een week hangen. Dus dat wordt, ik denk, nou, volgende week gaan we die oogsten. Ja, dan hebben we de boel binnen.
1: En we krijgen de komende week weer prachtig weer, hè?
2: Ja, nou daarom. Dus ik ben alleen maar blij om,
1: want ja.
2: die moeten nog een poosje. En het wordt dus 25 graden, 24 graden,
1: ja.
2: Weet ik veel, maar dat maakt niet uit. Maar kijk, het is droog in ieder geval en dat is nu ons voornaamste ding, als het maar droog blijft.
1: En hoe noemde je trouwens die schimmel die je net noemde, van die blauwe druif?
2: Ja, dat is de botrytis en in de volksmond grijze rat, grijze schimmel. Dat is echt, dan komt er in no time komt er een grijs laagje op je druif.
1: Ja.
2: En dat wordt op een gegeven moment wat stof. En dat gaat echt, we hebben het jaar meegemaakt waar we woensdag zijn begonnen. Woensdag smiddags gestopt, s'nachts regen gehad ook. En de volgende dag, toen ging het zo, toen liep het zo voor ons uit. Naarmate de dag vorderde, steeds meer grijze rat en moesten steeds meer laten hangen.
1: Zo.
2: Het gaat echt heel snel, dat kun je niet afzien.
1: Heb ik het met jou eerder niet gehad over de Suzuki-vlieg?
2: Ja. Dat denk ik ook wel.
1: Ja.
2: Die kunnen we nu in netten. We hebben nu alles in netten zitten.
1: Ja.
2: Dit jaar voor de tweede keer nu. En dat is wel heel mooi, moet ik zeggen. Want nu kunnen wij het oogstmoment, ja, op het weer na natuurlijk. Maar nu kunnen wij het oogstmoment bepalen en niet die Suzuki fruitvlieg. Dus we merken echt dat echt een gigantische stap voorwaarts is.
1: Oh, mooi.
2: Het is wel heel veel werk, moet ik zeggen, maar we moeten alles inpakken. Maar op het moment dat je het ingepakt hebt, je hebt geen Suzuki, je hebt geen wespen, je hebt geen spreeuwen. Dus ja, eigenlijk is het wel heel rust op het moment dat je zegt van nu wachten we. ja, dan gaan de netten eraf en dan gaan we hossen. En je hebt gewoon, ja, perks cool. Dus echt, ja, verbazingwekkend, zeg maar.
1: Dat is mooi. Ja, want in één keer zat ik, ja, je had het dan nu inderdaad over die schimmel, maar je zat in één keer aan die fruitvlieg te denken. Ik denk, we ja, hebben nee, toch, we hebben toch goed opgelet vroeger bij jou.
2: Dat is een probleem in Nederland, klopt. Klopt.
1: Heel mooi. Nou ja, met de klimaatontwikkeling. Zo, ja, we hebben dan dit jaar een flink hete zomer gehad. Maar de verwachting is toch dat het in de toekomst wel vaker zal gebeuren.
2: ik zeg altijd gekscherend, een jaar of 10 geleden hadden we de loopband hadden we op 2,5 meter hoog staan. En we zetten hem nu op 1,5 meter hoog. Dus ook daar, we zijn in de wijngaard ook al bezig met veranderingen, zeg maar, vanwege het hele klimaat. Dus dan kunnen we ook de wijngaard kunnen beter sturen.
1: Okay.
2: Dat betekent ook andere aanpassingen, snoeimethoden. In de zomer dus de snoeimethode aanpassen. Dus daarmee kunnen we ook meer sturen vanwege het hele klimaatverandering. Dus daar zijn we ook druk mee bezig.
1: Juist. Nou, en ja. Je hebt ook altijd vrijwilligers die komen helpen met plukken, heb ik wel eens begrepen?
2: Ja, daar hebben we gelukkig geen gebrek aan.
1: Daar zijn er genoeg mensen voor die dat willen doen?
2: Ja, sommigen moeten we gewoon afzeggen.
1: Dat meen je.
2: Ja. Maar goed, ze komen uit heel Nederland. Dat is gewoon heel grappig. We hebben natuurlijk een heel netwerk in heel Nederland zitten. Ook met onze certificaten en alles en adoptie. Dus uit heel Nederland komen de plukkers en dan zitten de B&B's zitten vol in de buurt. En de campings die stromen een beetje vol. Dus dat is wel heel grappig. En ongeveer 30 man aan plukken per dag. En allemaal vrijwilligers. Dus ja, je wordt natuurlijk goed verzorgd. Lekker glas wijn. Flessen wijn mee in huis. Dus ja, daar hebben we, gelukkig hebben we daar geen gebrek aan.
1: Ongelooflijk. We gaan het straks hier in de studio hebben met iemand over oproep voor vrijwilligers. Er zijn sectoren waar genoeg vrijwilligers zijn.
2: Klopt.
1: Maar er zijn ook mensen die wel eens een tekort aan vrijwilligers hebben.
2: Klopt.
1: Maar goed, mooi om te horen dat het bij jullie zo goed gaat.
2: Ja, nee, we klagen ook niet. Kijk, we hebben op zich heel mooi hoogst achter de rug. Of nou, het laatste komt dan. Dus dat komt ook goed binnen. Alleen, we hebben even wat moeten sturen. Nou ja, we kunnen dit jaar dan geen rood barriek maken, want dat is een houtgerijpte, die moet echt super rijp zijn. Nou, dan maken we nu een fruitig rood, rosé's komen allemaal mooi in de fles. Dus ja, ook wij moeten schakelen. En je kunt nog zo'n mooie zomer gehad hebben en iedereen zegt het wordt het topjaar van de eeuw. Nou, dat wordt het niet. Ook te maken met het feit van je kunt nog zo'n mooie zomer hebben, maar wij zijn ook afhankelijk van het najaar.
1: Tuurlijk.
2: En op het moment dat het najaar in één keer omslaat, nog veel regen, ja, dan hebben wij ook een probleem. Dus het is... We kunnen pas zeggen, als het moment dat in de fles zit, dan kunnen we zeggen van nou, dit, of het fles, maar
1: nou,
2: dat halfwege in het vast zit, dan kunnen we zeggen van nou, het was goed, het was niet goed.
1: Precies. Nou, dan kom ik nog eens een keer een flesje halen, John.
2: Nou ja, je moet dus nieuw wijn trouwens ook nog een keer proberen.
1: Ja, dat weet ik. Dat komt goed, John. Dankjewel voor je bijdrage en het was weer interessant om allemaal te horen. Succes verder.
2: Dankjewel.
1: Oké, dag.
2: Doei.

0: prachtig nummer van Leonard Cohen. Het heet Anthem. En daar wil ik toch meteen even van de gelegenheid gebruik maken om mee te delen dat de revival band van Leonard Cohen komt aanstaande 30 oktober in de Grote of Maria Kerk in Meppel. En het is een fantastisch mooi verhaal wat daar verteld wordt over het leven van Leonard Cohen. En daar wil ik toch even een beetje reclame voor maken. Naast mij zit Klaas Jonkman. Klaas is een bekende bij DNO Radio. Hij vertelde me net dat hij al slechts 33 jaar actief is bij DNO. Welkom, Klaas.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik heb gevraagd of jij een keer bij mijn uitzending wilt komen. Ja. Om wat meer te vertellen over DNO. Eigenlijk weet ik er ook heel weinig van. Jij bent er 33 jaar geleden bij begonnen. Hoe is dat toen gegaan?
1: Nou, eerst maar even de geschiedenis hoe het ontstaan is, denk ik. In 89 zijn een paar mensen bij elkaar gezitten. En die zeiden, we moeten eigenlijk een lokale omroep oprichten. En dat is ze gelukt. Ze hebben van de gemeente toen medewerking gekregen. Dat was toen nog gemeente Zuidwolde.
0: Ja, ja, ja.
1: En toen zijn ze begonnen in een garage aan de Tonkenstraat.
0: Oh.
1: Dus met een simpel mengpaneeltje met simpele spullen. En daar zijn ze gewoon muziek gaan draaien en wat reportages gaan maken. En ja, dat was toen de start van de omroep, zeg maar, hier in de buurt. En op enig moment was die garage eigenlijk te klein. Want ja, je wilde gasten ontvangen en dat soort zaken. Dus toen zijn ze verhuisd naar een bovenwoning. Dat was toen bij het Groene Kruisgebouw. Waar nu de fysiotherapie zit in Zuidwolde.
0: Ja.
1: En die bovenwoning, dat was op zich een prima locatie. Met een presentatiestudiootje, een techniekstudio zoals we dat hier ook ongeveer hebben. Alleen allemaal veel kleiner. En een kleine kantine, zeg maar. Dus waar je met 5 man kon zitten. Klein keukentje. Nou ja, dat was het eigenlijk. Want daar woonde vroeger de wijkverpleegster.
0: Ja, ja.
1: Het was de woning van de wijkverpleegster en die is toen omgebouwd de studio. Nou, en toen zijn we op een gegeven moment toen werd het ook daar weer te klein. En door wat gesprekken met diverse mensen is er toen besloten om hier op het industrieterrein een studio. Die is toen voor ons gebouwd, zeg maar.
0: Ah.
1: En dat was in 2004 zijn we hier begonnen en 2005 was de officiële opening. Dus dat was een gigantische vooruitgang. De mast staat hier achter de studio, de zender staat in het gebouw zelf. We hebben een grote kantine, we hebben een presentatie, zelfs 2 presentatiestudio's op het moment. En meerdere techniekruimtes en dat is gewoon luxe, dat is fantastisch.
0: En jij zit er al 33 jaar bij.
1: Ja,
0: ben je binnengekomen als wat?
1: Ja, op enig moment zat ik in een kerkenraadsvergadering, want ik was toen kerkenraadslid in een van de kerken in Zuidwolde. En toen kwam van de programma Beleidsbepalend Orgaan, die stelde toen de vraag, er werd op elke zondagmorgen werd er een kerkdienst live uitgezonden.
0: Mm-hmm.
1: En dan fietste de koster naar de studio, toen nog in begin nog aan de Tonkenstraat. En dan haalde die, dan deed hij een schuifje op of een schakelaar over. En dan op het moment dat de kerkdienst begon, dan boom, was die kerkdienst er in de ether, zeg maar. Maar de ene die had hem om 9 uur, die had hem om 9:30, die had hem om 10:00. Dus dat was, wij publiceerden dat dan toen de tijd in de Groene Post.
0: Ja.
1: Welke kerk aan de beurt was en hoe laat die begon enzovoort. Maar ja, dat was natuurlijk niet mooi. Toen kwam dat PBO, die kwam vragen van, zijn er niet mensen van die kerken die een soort programmaatje ervan willen maken? Iets opvullen, zodat er een mooi programma, iets aangekondigd wordt. Wie doet wat, welke muziek, een beetje aanvullend, zeg maar. En dat was toen in het begin van 9 tot 12 uur zondagsmorgens is dat programma toen opgezet. En toen leek mij dat ook wel leuk om erbij betrokken te zijn. En
0: juist,
1: zo ben ik bij de omroep betrokken geraakt, zeg maar. Om op zondagmorgen dat programma te maken.
0: Juist.
1: En ja, inmiddels ben ik al jaren bestuurslid.
0: Ja.
1: En ben ik met een stuk of 5, 6 programma's ben ik soms bezig. Ook dit programma, heel af en toe als het in nood is.
0: Ja.
1: Techniek ik ook wel eens een keer.
0: Precies.
1: Maar dat is gewoon... ik moet zeggen, het is een virus. Als je dat eenmaal in je bloed hebt, dan laat je dat maar niet zomaar gaan.
0: Ik merk het.
1: Ja.
0: Merk het, Klaas. Ja. Ook ik ben er op een bijzondere manier in gerold. Ja. En ik vind het fantastisch om te doen. En je komt in aanraking met zo ontzettend veel verschillende mensen. Je leert zoveel van verschillende onderwerpen. Ja. Met name in dit programma Smaakmakers. Ik heb het enorm naar mijn zin. En ik hoop dan ook dat de luisteraars graag naar dit programma luisteren. Want ik vind dat wij gewoon toch best hele leuke onderwerpen aanbieden. Ja, wij werken hier natuurlijk met eigenlijk alleen maar vrijwilligers. Hè? Dus geloof ik 1 betaalde kracht.
1: Ja. Nou, ik was nog niet helemaal over die geschiedenis, zeg maar, okay. Was ik even aan vertellen.
0: Ga verder.
1: Nou, op enig moment Stappers dat dus ook een omroep.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: En daar werd het ook lastiger met vrijwilligers en met ook het gebouw. Dat zou eigenlijk ontruimd moeten worden. Dat was ook niet zo best meer. Dat zat een klein zaaltje tegen Waanders aangeplakt. En dat wilde toen de eigenaar verkopen en dat moest er weg enzovoort. Toen zijn we met elkaar in gesprek geraakt en zijn we gewoon gefuseerd.
0: Ah.
1: En vandaar dat zeg maar in onze studio de apparatuur wat toen voor Stappers dienst deed, dat staat nog steeds bij ons in de studio. En ja, daar is... niet zo bar veel gebruik wordt ervan gemaakt, maar in ieder geval zondagsavonds nog. Dan hebben ze nog een aparte programmering.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is prima. Maar we zijn verder 1 omroep en daarom heet het ook DNO Drenthe Noord-Overijssel.
0: Precies. En de naam A28, is dat dan iets wat uit die periode...
1: Nou ja, dat was de omroep van Stappers.
0: Precies.
1: Heette A28.
0: Ja.
1: En wij heetten toen Streekradio De Wolden, want we waren inmiddels natuurlijk ook vier gemeentes zijn toen gefuseerd tot de plattelandsgemeente.
0: Ja.
1: En werden we op enig moment door wat onderhandelingen werden wij dus ook de lokale publieke omroep van de wat grotere gemeente De Wolden, zeg maar.
0: Juist, ja.
1: En we zijn dus als Omroep Zuid-Wolde begonnen, toen naar Streekradio en toen naar DNO.
0: Mooi om te horen.
1: Ja.
0: En ik begon, was natuurlijk al een beetje voorbarig. Want we willen dit allemaal blijven bestaan, dan hebben we allemaal vrijwilligers nodig. En ik zei al, we werken hier alleen maar met vrijwilligers. En ik begrijp dus dat er 1 betaalde kracht is. Dat is
1: Er zijn inmiddels al meer betaalde
0: krachten. Oh, ja, natuurlijk.
1: Zijn al 4 betaalde krachten. Er is een manager die, zeg maar... Want wat eigenlijk daar ten grondslag aan ligt... Vanuit Den Haag hebben ze gezegd van ja, je krijgt de omroepbijdrage vanuit de gemeente. Maar stel dat er een wethouder die je in portefeuille heeft een scheve schaats rijdt. Ja, dat valt hier wel mee, denk ik. Vooral onze verhouding met de gemeente is prima. Of met de gemeentes, moet ik zeggen. Want de Stappers is natuurlijk ook ons verzorgingsgebied nog. Maar toen zei Den Haag van... Ja, we willen dat eigenlijk vanuit Den Haag financieren. Maar dan moeten ze wel terug van 325 lokale omroepjes... naar 80 grotere omroepen. Dus dat is een verplichting die we aangaan. Het is niet dat we dat zo graag willen. Want persoonlijk vind ik dat de charme van de lokale omroep er wat afgaat.
0: Ja.
1: Maar moeten we dus fuseren. En dat is in ons geval gaan we fuseren met lokale omroep Bogenveen en omroep Meppel.
0: Juist.
1: RTV Meppel gaat en dan met z'n 3. En daar zijn dus in dat overkoepelende geheel wat per 1 januari 2028 klaar moet zijn, die fusie. Daar zijn we nu druk mee in dat proces om het, zeg maar, gezamenlijk te krijgen. En er is onder andere een gevolg op dit moment is dat we het sportprogramma, wat normaal door de 3 omroepen apart werd gemaakt, maar wat nu bij Radio Hogeveen gemaakt wordt, voor de hele streek.
0: Juist. Ja, dat, en inderdaad, je ziet nu ook op de site de 3 logo's, hè, van de 3 verschillende lokalen.
1: Ja, dat zie je nu nog. Maar dat komt binnenkort wordt dat 1 grote site, zeg maar. En er komt ook een nieuwe naam voor de totale omroep. Die gaan we nu nog niet zeggen, want dat wordt op enig moment best wel bekendgemaakt, denk ik.
0: Tuurlijk.
1: En ja, dan wordt het een nieuwe site, een nieuwe omgeving, ook nieuwe jingles moeten er komen. Dat is nogal een heel proces voordat je daar allemaal zit. Maar daar hebben we tot 1 januari 2028 hebben we daar de tijd voor. En er zijn dus 4 mensen die in vaste dienst zijn op dit moment. En die dus betaald worden vanuit die grote pot. Want we krijgen meer geld vanuit Den Haag. Dat hebben ze ook gezegd. We willen het professioneler. Maar dan moeten er wel mensen in dienst genomen worden. Dus dat is ook een verplichting.
0: Juist.
1: Daarnaast heb je natuurlijk een hele groep vrijwilligers nodig. Want die 4 mensen kunnen niet alleen die radio en tv vullen.
0: Nee. En inderdaad, het was... Tot voor kort was het dus inderdaad, waren het alleen maar vrijwilligers.
1: Ja.
0: En we wilden hier nog eigenlijk een beetje een oproep doen voor vrijwilligers.
1: Ja, kijk, als DNO blijven bestaan tot 1 januari 2028 en zouden graag nog meer mensen erbij willen betrekken. En misschien kunnen die later ook instromen in het grote geheel natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat is met name technici, maar ook als ze zeggen ik wil graag redactie doen of ik wil presenteren lijkt me leuk of ik wil onderwerpen zoeken. Ja, die zijn allemaal van harte welkom, want daar hebben we echt behoefte aan.
0: Nou, dat, op die manier ben ik ook binnengerold hier.
1: Ja.
0: En met name, we zijn hier nu met 5 presentatoren voor smaakmakers. Dat betekent dat het best rustig is. Maar voor de technici, die 1 keer in de 3 weken moeten aanwezig zijn, daar is het best druk voor, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus eigenlijk zijn we wel op zoek naar mensen die techniek willen leren. En ik denk dat dat best te leren is, als je maar een beetje feeling voor hebt.
1: Nou ja, of, zelfs dat hoeft bijna niet.
0: Je moet gewoon interesse hebben.
1: Je moet gewoon interesse hebben en enthousiast zijn. En je krijgt hier intern gewoon de opleiding.
0: Ja.
1: Dus ik bedoel, het zijn een heleboel knopjes. Maar als je weet waarvoor ze dienen, dan valt dat best mee.
0: Ongetwijfeld.
1: Dan valt dat best mee.
0: Datzelfde geldt natuurlijk ook voor het presenteren, waar ik inderdaad ook in gerold ben.
1: Ja,
0: en, ja, ook ik heb geen opleiding. Met begeleiding van de collega's zit ik hier nu. En je doet het. En dat geldt voor eigenlijk al die vrijwilligers.
1: Ja, hoor.
0: Altijd als ik naar huis rijd, dan zie ik inderdaad, dan denk ik na over de gasten die ik heb gehad. En ik denk dat het 99% vrijwilligers zijn die ik altijd te gast heb. Ook de gasten. Dus het vrijwilligerswerk is zo belangrijk.
1: Ja, dat is super belangrijk. En inderdaad, je hoorde net John Huisman zeggen, we hebben te veel vrijwilligers, we moeten soms afzeggen. Dan heb ik altijd de neiging, stuur ze door. Maar ja, dat is natuurlijk een heel ander branche.
0: Ik zal het hem vragen de volgende keer.
1: Ja.
0: Klaas, ik denk dat we het even moeten afsluiten, want het is bijna 1 uur en dan komt de reclame en het nieuws. Dankjewel voor je informatie. En mensen, als je wat wilt doen bij de radio, kom. Het is echt heel gezellig. Het is leuk om te doen. Het is een nieuwe uitdaging en geeft heel ontzettend veel plezier.
1: Kom binnen, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Vrijblijvend.
0: Ja.
1: Je hoeft het niet. Als je binnenkomt, ben je niet gelijk vrijwilliger. Nee, dan mag je eerst kijken en beslissen wat je wilt doen, hoe je het wilt doen en welke tijd je beschikbaar hebt. Dat is allemaal te regelen.
0: Goede begeleiding.
1: Goede begeleiding krijg je vast.
0: Dankjewel, Klaas.
1: Graag gedaan.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Bij een explosie en het vervolgens instorten van een gebouw in de binnenstad van Athene is zeker 1 persoon omgekomen. Tussen het puin is het lichaam van een jonge vrouw gevonden. 5 mensen worden nog vermist. De oorzaak van de explosie is niet bekend, maar de burgemeester spreekt over een mogelijke gasexplosie. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. En vandaag is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine opnieuw gestegen. Die is nu €2,73. Daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 120 kilometer file staat er in het land. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Er staat 11 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Afrit Geldermalsen na een ongeluk. De vertraging is 30 minuten doordat er 3 rijstroken dicht zijn. Ook dicht is de A9 dit weekend. En daardoor omrijders op de A10 Zuid in de file. Voor knooppunt de Nieuwemeer op de binnenring 6 kilometer en 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging in het oosten van het land op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij Duiven 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA. Gecertificeerde partners. www.wrk.team.
10: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.

0: ziet. Dit was Mo met 22. En een beetje naïef, maar ja, dat zijn we allemaal wel eens een beetje. Aan de lijn heb ik Lisbeth. Lisbeth, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Lisbeth is van Secret Sint. Lisbeth, ik denk dat het merendeel wat van de luisteraars het geheim van Sinterklaas wel kent.
1: Dat lijkt mij wel.
0: Dat lijkt mij ook. Ik had nog nooit van Secret Sint gehoord totdat ik het... Ik weet niet waar ik het tegengekomen ben, maar ik las het. En ik denk, daar wil ik gewoon wat meer over te weten komen. En voor onze luisteraars lijkt me dit een heel mooi onderwerp. Kun jij vertellen wat Secret Sint is?
1: Ja, zeker kan ik dat. Secret Sint is een project wat een vriendin van mij en ik samen hebben bedacht. Eigenlijk in de periode dat die energieprijzen 4 jaar geleden de pan uitstegen. En we zeiden tegen elkaar, er zijn zoveel mensen die nu buiten de boot vallen bij de hulpverlening. Omdat ineens gaan die prijzen omhoog en heb je geen geld meer voor extra dingen. Dus waaronder een pakjesavond. En toen zijn we eigenlijk gaan brainstormen met elkaar. En zijn we gekomen op het project Secret Sint. Hoe tof zou het zijn als jij een complete pakjesavond voor de deur krijgt via de post in een pakket. En dat is gemaakt door een Secret Sint. Dus jij levert je gegevens aan. Je zegt, ik ben niet in de gelegenheid om pakjesavond te maken of te regelen voor mijn gezin. En dat kan om allerlei redenen zijn. Hè? We hebben overlijdens van ouders, we hebben ziektes, we hebben financiële redenen. Nou, noem het maar op. Er is van alles te verzinnen. Dat je een aanvraag kan doen, uit kan leggen. Waar je kinderen van houden, dus een verlanglijstje, hoe oud ze zijn, wat hun schoen en kledingmaat is, al dat soort dingen. Dat komt bij iemand terecht die zich heeft opgegeven om een pakket te maken voor pakjesavond. En die gaat eigenlijk een aantal weken aan de slag. Dus die gaat gewoon echt voor dat gezin shoppen. Die gaat allerlei, die maakt een gedichtje erbij. Die gaat de pakketjes inpakken. Die vult het aan met een lekkere pak chocolademelk en een zak pepernoten en een paar chocoladeletters. En die doet dat op een zeker moment op de bus. En die verstuurt dat. En op die manier kunnen mensen eigenlijk op 5 december die doos open doen. En pakjesavond gaan vieren. Dat is een beetje het concept.
0: Fantastisch. Ja, dat, ja, ik vond het ook echt fantastisch om te lezen. En wat mij alleen verbaast. Je doet het dus voor een gezin. Er kunnen meerdere kinderen zijn. Moet je dan voor meerdere kinderen cadeautjes regelen?
1: Ja, wij hebben het eigenlijk zo inmiddels vormgegeven. Want dit is de 5e keer hè, dat we nu dit doen. We zijn uitgegroeid van 350 gezinnen het eerste jaar naar 857 gezinnen. 1857 gezinnen het vorig jaar.
0: Zo!
1: Dus we verwachten inderdaad dit jaar over de magische grens van 2000 te gaan. Maar wat het idee is, is dat een Secret Sint die zich opgeeft, kan ook aangeven... Bijvoorbeeld, ik noem maar even een voorbeeld. Stel, ik heb zelf een tweeling en ik zou het heel leuk vinden als ik een gezin krijg waar ook een tweeling in is.
0: Ja.
1: Of mijn kind heeft een glutenallergie, dus ik wil ook wel een pakket maken voor een gezin waar een kind met glutenallergie is. Nou, dat kan je allemaal opgeven. Je kan ook zeggen, ik wil graag een pakket maken voor een gezin met 4 kinderen. We hebben ook bijvoorbeeld 2 vriendinnen en die maken een pakket voor een gezin met 7 kinderen.
0: Ja.
1: Dus dat kan allemaal doorgegeven worden. En op die manier gaat ons matching systeem aan de slag. En handmatig checken wij alles. Dus gaan we kijken, klopt deze match? En dan voeren we hem door. En dan wordt eigenlijk automatisch alles afgewerkt, zeg maar. Krijgt de Secret Sint de mail dat er een match is. En krijgt de ontvanger een mail dat er een match is. En dat er een pakket gemaakt gaat worden voor ze.
0: En, dat gaat een beetje gelijk op de vraag en aanbod?
1: Nee hoor, nee. Het is echt prachtig om te zien dat het aanbod nog steeds heel veel groter is dan de vraag. In die zin dat we ook wel eens zeggen, oh, we hopen wel dat iedereen ons kan vinden.
0: Ja.
1: Die een pakjesavond zou kunnen gebruiken. Maar afgelopen jaren hadden we ruim 3000 mensen die een pakjesavond zouden willen maken. En nou is het ook fijn hoor, om wat extra te hebben, want anders is het matchen heel lastig.
0: Tuurlijk.
1: Want dan het is natuurlijk fijn om wat over te hebben. En vaak van die mensen die overblijven, zijn er ook een heel aantal die last minute nog een pakket willen maken. Omdat we soms gewoon, afgelopen jaar is dat ook gebeurd, hebben we toch op het laatste moment nog een aantal pakketten nodig. En dan gaan er soms mensen last minute voor ons aan de slag, ja.
0: En de mensen die dus inderdaad geen Sint kunnen vieren, je noemde net al een aantal redenen. Ja, is er niet een bepaalde schroom bij mensen om dit aan te vragen?
1: Ja, zeker wel. Ja, we garanderen. Nou ja, we kunnen natuurlijk nooit garanderen. Hè, maar we geven ook altijd aan van, voel je niet bezwaard. Het is ook voor jou. Ja. Het is niet, we hebben ook wel eens mensen die zeggen, ja, maar er zijn mensen die het ook kunnen gebruiken. Ja. Die beter kunnen gebruiken. Ja. Maar dat betekent niet dat jij het niet ook kan gebruiken. En dat is ook het fijne dat we kunnen zeggen, we hebben altijd secret sins genoeg. Dus geef je gewoon op, voel geen schroom. De Secret Sint weet wel de voornamen van de kinderen als je die vraag geeft, maar weet niet de situatie. Dus die delen we niet. We vragen bij het opgeven vaak wel even een korte uitleg van, nou, waarom vraag je dit pakket aan? Maar dat delen wij niet met met de Secret Sint, zeg maar. Dus die gaat gewoon aan de slag voor een moeder met 3 kinderen bijvoorbeeld. En ja, met de namen, leeftijd, alles, ja.
0: Stel nou eens, ik heb in de straat, zouden mensen zijn die het wel zouden kunnen gebruiken. Mag ik het dan ook voor een ander opgeven?
1: Ja, dat mag wel. Maar wij vinden het wel prettig. We hebben dat eerste jaar niet gedaan. Maar daarna hebben we geleerd dat het verstandig is dat het ontvangende gezin dat weet.
0: Ja.
1: Want het neemt ook een heleboel zorgen weg.
0: Ja.
1: Als jij wakker ligt 's nachts, want jouw kinderen krijgen geen schoencadeautjes, of je hebt geen pakjesavond voor ze kunnen regelen. Hoe fijn is het als jij gewoon 4 weken van tevoren of 5 weken van tevoren hoort, joh, maak je niet druk, 5 december heb ik voor je geregeld.
0: Ja.
1: En dat geeft natuurlijk ook in het hoofd een heleboel rust, hè?
0: Ik begrijp dat jullie inderdaad, heel logisch zoals je het zegt. En inderdaad, maar dat zal jullie ervaring zijn in die 5 jaar, dat je dus elk jaar weer leert van bepaalde situaties.
1: Ja, absoluut. Ja, dat doen we zeker. En daarom zijn we ook altijd lekker aan het schaven. En we doen het niet alleen, hè. We zijn met z'n tweeën begonnen hiermee. 4 jaar geleden. Maar inmiddels hebben we een team van, we zijn met 7 of 8 mensen aan het matchen.
0: Okay.
1: Straks begin oktober. En we hebben een ICT-team achter ons staan. We hebben degene die onze website heeft gebouwd, die doet dat puur uit sponsoring, zeg maar. Ondernemen. Dus daar krijgen we ook geen facturen voor. Dus wat dat betreft, zijn we echt inmiddels met een man of 12 zijn we ieder jaar wel min of meer er actief mee bezig. Ja.
0: Ontzettend mooi. En dat doe je dus in het hele land? Je hebt overal mensen die...
1: Ja, we doen het door het hele land. En we zorgen ook echt dat ontvangende gezinnen niet in de buurt wonen van de Secret Sint. Zeg maar. Dat is eigenlijk een van de meest gestelde vragen. Mag ik het pakket brengen? Nee, dat mag niet. Want we willen juist waarborgen aan de ontvangende gezin.
0: Ja.
1: Van je hoeft niks. Je hoeft niet, je hebt geen verplichtingen. Je hoeft niet dankjewel te zeggen. Je hoeft niet diegene in de ogen te kijken. Je mag echt anoniem blijven als ontvangend gezin. En dat vinden we juist eigenlijk wel extra fijn.
0: Ja, dat vind ik echt heel mooi. Dat je van beide kanten anoniem bent, inderdaad. Dat vind ik eigenlijk wel iets wat heel belangrijk. Ja. Ik vind het een fantastisch initiatief. En een pakket ontvangen, een pakket geven. Het staat allemaal keurig op jullie site vermeld. Dus mensen die belangstelling hebben voor om zoiets te gaan doen, om zelf een pakje te ontvangen of te geven, die kunnen op de site bij Secret Sint kijken. En daar staat alle informatie.
1: Ja, onze website is secretsint.nl. Er zijn nog een paar, dus even om het... en op Instagram zijn we ook heel actief. Daar houden we eigenlijk alle laatste nieuwtjes bij.
0: Okay. Dus
1: mocht iemand Instagram hebben, kunnen ze ons volgen via secretsint.nl.
0: Juist.
1: Daar delen we eigenlijk altijd het laatste nieuws. Dus dat is ook altijd superleuk, ja.
0: Nou, wij zetten op onze site, op Facebook en op Instagram, zetten wij elke week het programma van Smaakmakers, waar dit nu onder valt. En daar staat jullie naam ook vermeld, dat ik jou zou interviewen van Secret Sint. Dus als mensen het niet zelf kunnen vinden, kunnen ze het via onze site ook op Facebook en op Instagram kunnen ze het ook inderdaad vinden.
1: Nou, helemaal super.
0: Ik heb geen vragen meer. Het is eigenlijk zo simpel als maar kan, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Het is tot even wat uitleg. Maar het enthousiasme en de warmte en de mensen die goed willen doen, dat geeft gewoon heel veel energie. En dat is echt het mooie aan dit project. Dus het is heel dankbaar om te doen. En ik ben ook heel dankbaar dat je ons deze ruimte gaf om erover te vertellen.
0: Nou, ik vind het fantastisch dat je je verhaal hebt gedaan. En ik zou zeggen, ontzettend veel succes. En ik hoop dat mensen inderdaad bereid zijn om eens naar die site te kijken en wat ze voor jullie kunnen betekenen. Heel veel succes met alles.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Dag.

0: Dit was Boom van Samuel Welton. Ik hoorde dit nummer laatst. Ik denk, wat een lekker gezellig nummer was dit. Dus vandaar dat ik dit eventjes ook hier in de uitzending wilde laten horen. Bij mij aangeschoven in de studio zit Carina Troost. Hallo Carina, welkom.
1: Dankjewel.
0: Carina is van de Surfers Club Inner Wheel. En wij kwamen elkaar tegen en het was... ja, heel leuk en gezellig. En toen dacht ik, ik wil wat meer weten over een serviceclub in een wheel. Ik had er wel eens vaag van gehoord, maar ik wist er niet veel van. Kun je er maar wat meer over vertellen?
1: Ja, natuurlijk. Allereerst hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het natuurlijk wel een beetje spannend, want het wordt ook opgenomen. Hè?
0: Ja.
1: Maar ik heb wel dingen opgeschreven, want als je... iets moet vertellen over een historie, wil ik dat toch wel een beetje gestructureerd doen. Wat is Inner Wheel? Nou, allereerst zijn we er hartstikke trots op. Het is een hele grote organisatie. Het is een landelijke organisatie. En het is in 1923 opgericht. Toen waren er een aantal echtgenotes van Rotarians uit Manchester. Die waren bijeengekomen en die dachten, weet je wat, die mannen die hebben het hartstikke druk. Hè? Toen de tijd was Rotarian ook voornamelijk, bestond het uit mannen. We willen die mannen wel helpen om hun sociale activiteiten een beetje te activeren. Daarmee te helpen. Met als doel het bevorderen van de vriendschappen tussen vrouwen van de Rotarians. En dat allemaal in Engeland natuurlijk.
0: Ja.
1: Want, zeiden ze, als de club eenmaal was opgericht, dan zouden we die mannen kunnen helpen met de uitvoering van de sociale activiteiten. Maar ondertussen wilden ze natuurlijk heel graag zelf ook een beetje inspraak hebben. Nou, in 1924 kwamen ze bij elkaar. En dan was er een mevrouw, Margaretha Golding. En toen dachten ze van, nou weet je wat, we gaan een club oprichten, een club vrouwen, Inner Wheel. En dat is dan het wheel van de Rotarians. Als aanhanger, als versterking, zeg maar. We gaan dat gewoon oprichten. Nou, goed. Dat werd in januari 24, geloof ik, opgericht. En het werd zowaar een groot succes. Want binnen no time waren er 4000 clubs. Want het was in die periode gewoon hot om je ergens bij aan te sluiten. Dat was natuurlijk voor vrouwen ook wel mooi aanzien. Hè?
0: Ja, tuurlijk. En was dat alleen in Engeland toen?
1: Het begon in Engeland. Maar die 4000 clubs was wereldwijd. Het werd een internationale organisatie. En er kwamen wel 100.000 leden. Zijn er nog steeds. Verdeeld over 100 landen. Dus we zijn echt groot.
0: En dus niet alleen in Nederland. Het is echt. Ja, je zegt al Engeland begonnen. En Nederland is het zo. Maar zit het echt over de hele wereld?
1: Ja, Paramaribo, Curaçao, heel actief. Maar zelfs in mijn eigen land, Griekenland, zijn ook Inner Wheel clubs. Dus we doen heel veel met elkaar. Er is volgende maand een meeting tussen Turkije en Nederland.
0: Oh.
1: En dus het

0: Dit is Clearwater Revival, was dat samen met John Fogerty als vocalist. Up Around the Band. No. Goed, we gaan naar Hollandseveld tegen Havelder. De wedstrijd komt een beetje langzaam op gang, heb ik begrepen. Maar er is afgetrapt, Jan.
1: Ja, ik moet even van mijn zetel. We hebben een doelpuntje hier. Het is Van Eck die in de tweede minuut de treffer maakt. Nou, Van Eck heb ik al een paar keer genoemd dat hij kampioen was in kansen missen in de vorige wedstrijd. Nu krijgt hij de bal in de diepte gespeeld en keurig over de keeper gespeeld. Ik vond trouwens wel in de aanloop dat het Hens was van een strijker, want hij had de hand niet langs het lichaam en de bal die kwam op zijn arm en hij nam hem toch gedeeltelijk mee. Want de scheidsrechter stond er denk ik in de linie precies achter en die vloot niet. Dus dat is dan alleen maar mooi meegenomen denk ik. Het kwartje mag ook wel eens een keer meevallen. Dan zit ook vaak tegen en af en toe zit het mee. Nou, deze de treffer en met name voor Van Hek vind ik het prima. Want die had toch wel een dipje met het benutten van de mogelijkheden die hij in de voorgaande wedstrijden had. Hij scoorde wel, maar hij had beduidend meer moeten scoren. Nou, en nu ligt hij er na 2 minuten in. En dat betekent goed voor zijn zelfvertrouwen, denk ik. En we spelen nu volgens het klokje 3 minuten en 18 seconden. En de stand is 1 tegen 0.
0: Gaan we eens kijken bij Roveen tegen Diezewest. Als daar al afgetrapt is, Rudy.
2: Ja, hier 3 minuten onderweg. 0-0 nog de tussenstand. Diezewest pakt wel de eerste minuten het heft in handen. Over het algemeen een goed voetballen, goed combinerende ploeg met technische spelers. Maar geen echte kansen nog in die eerste minuten. Nu wel de eerste corner van de wedstrijd. En die is voor Roveen. En Dina Boksen ontfermt zich nu over de bal. Vanaf de linkerkant zal hij de bal voorgeven. Komt hij voor, wordt hij doorgekopt. En dan blijft hij in de klut hangen. En dan kan hij toch opgeruimd worden. Lange bal uit de 16 richting middenlijn. Kan er overheen de bal weer oppikken. Via Dylan. Ik wil zeggen, via Roveen nu de bal weer over de zijlijn. De wedstrijd is goed en wel begonnen. Er is nog niet zo heel veel verheffends gebeurd in die eerste minuten. En eerste begin was de balbezit voor Diezewest. Roveen met de eerste corner. Maar de eerste kansen en mogelijkheden moeten hier nog komen in deze wedstrijd. Voorlopig nog 0-0 hier in Roveen.

0: was dat en een grote hit op dit moment. Houston, Texas. We gaan terug naar Hollandseveld tegen Havelten. Een snelle voorsprong van Hollandseveld, Jan.
1: Ja, inderdaad, door Van Eck in de tweede minuut. Van Eck met de kopbal bijna bij 2-0. Maar de keeper had er nog net een vuistje tegen. En vervolgens met de kopbal uit de corner was het Zomer die net niet zijn kopbal beloond zag. Zodoende is voorlopig, kun je rustig stellen, Hodo verdient aan de leiding na een minuut of acht. Ja, opmerkelijk is dat op de bank als trainer zit meneer Laag. Land. En die was toen Hodo nog bestond, laatste seizoen Hodo, trainer bij Hodo. Oh, dat is een hele merkwaardige terugbal, speelbal van Hollandseveld. En de keeper ligt ook nog eens wat te prutsen van Hollandseveld, maar dat loopt dan gelukkig af. Er was een stukje gemakzucht in twee fases, maar dat is goed afgelopen. En dat betekent dat gewoon Hollandseveld door middel van een intrap, van dat gaat Van Veen doen en naast de keeper. Nou, die moet dan maar eens even naar voren lellen. Want het is een beetje link daar in het strafgebied, zoals ze er nu mee omgaan. Bal over de zijlijn, ter hoogte van de middenlijn. Havelten mag ingooien. Ja, Jan Hagen, zei ik al, die mist. En vorige keer mocht ik al in het verslag zeggen, ik denk iets met de ribben. Dat blijkt dus ook te zijn. Maar bovendien ook nog met de longen. Dus die heeft een beste peuter gehad. En dat zal, als je aan de ribben en ze zijn gekneusd, ik weet het uit persoonlijke ervaring, dat duurt meestal wel even dat je weer fit bent. Het klinkt niet erg, maar het is een vervelende blessure. Dus Jan Hagen wens ik succes met het herstel. Bal over de achterlijn. Dat betekent dat we de volgende corner van Hollandseveld krijgen. Nou, men heeft geen haast zo te zien. En Justin Snippen is meestal de man die dergelijke corners neemt. De vrije ballen en zijn vaak Jorn Smit. Hij stond er net wel bij, maar Jorn Smit die nam hem, maar die paft hem zo in de muur. Dat was slecht genomen, terwijl hij heel goed vrije ballen kan nemen. Kijken of Justin Snippen weer Zomer kan bereiken. Want dat was vorige keer raak. Zomer komt inderdaad naar voren, maar het is een lage bal. En Smit kan eruit halen en in twee instanties. Smet haalde uit, werd geblokt. Benjamin staat, of Doversum, kreeg de bal voor de voeten. Maar die peert helemaal mis, raakt hem helemaal verkeerd. En daardoor hobbelt de bal gewoon naast het doel. En ik moet zeggen, dit was toch wel een mogelijkheid. Maar die is wederom om zeep geholpen. En daarom staat het na 11 minuten spelen nog 1 tegen 0 door die treffer van Eck in de tweede minuut.

0: je kunt toch wel horen waar deze dame Christine Murphy onderdeel van uitmaakte. Het klinkt wel een beetje Fleetwood-Mac-achtig, maar dit was een solo-nummer van haar, In My World. We gaan even voorbeschouwen op onze 3-uur-wedstrijd. En dat is de wedstrijd tussen HZVV en Velocitas. Renier de Boer is voor ons afgereisd naar het sportpark van HZVV. Renier, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Inderdaad, een heel bijzonder duel mag ik wel stellen. Want ja, we weten maar al te goed dat in mei 2025 deze wedstrijd ook gespeeld werd hier. Maar toen in het kader van de bekerfinale. Ja, en dat is nog altijd een open wond in de geschiedenis van HZTV. Want Velocitas won hier met 0-3. Door onder andere twee doelpunten van Thomas Bats, de spits die er nu ook weer bij is. En hij moet dus goed in de gaten gehouden worden. Maar dat blijft altijd, als je het hebt over HZTV Velocitas, dan denkt men al gauw aan die bekerfinale. En in dat seizoen daarvoor won HZTV hier thuis met 2-0 en uit met 0-1. Velocitas vorig jaar tweede geëindigd en via de na-competitie niet gepromoveerd. Want het verloor namelijk twee keer van Hoogland. En dat was nou net uitgerekend de tegenstander. Die waar HZVV in de competitie twee keer van won. Dus een toch wel beladen duel. Natuurlijk ook wel een pikant detail is het feit dat Joël Swering nu de groen-witte kleuren aan heeft. En die vorig jaar dus bij HZVV speelde. En verder is een vrij gebruikelijke opstelling. Met het enige verschil met vorige weken is dat Jaël Boer in de basis begint. En Jan Hupp is nog steeds niet gereed om de hele wedstrijd te spelen blijkbaar, want hij begint op de bank. En verder zijn het de bekende namen. Scheidsrechter is de heer Richard Veenekamp. En eigenlijk wat ook heel jammer is natuurlijk, heel weinig toeschouwers. Want het gaat hier wel om een topper, hè? De nummer 1 tegen de nummer 2. En dat is HZTV. Nummer 1 heeft de maximale score 6 uit 2. En Velocitas heeft een 4 uit 2. 1 gewonnen, 3-0 van buitenpost. En gelijk gespeeld tegen Achilles. En dat Achilles, geloof mij, dat is ook een van de toppers in deze competitie. Samen met Velocitas, denk ik. En hopelijk kan HZTV daarbij aansluiten. En dat zullen we dus vandaag gaan zien. Of zij inderdaad ook dit Velocitas na twee overwinningen ook aan de zegenkar kunnen binden, om het zo mooi te zeggen. We hebben nog een minuut of 8 voordat deze wedstrijd van start gaat.
0: Gaan wij nog even voor het nieuws terug naar Hallenswoude tegen Havelte. Jan.
2: Stand nog steeds 1 tegen 0. We spelen 18 minuten. Maar Hollandse Veld heeft toch een aantal mogelijkheden alweer gehad om de score te verhogen. Maar men laat het weer na. En dat heb ik een beetje te veel in andere wedstrijden ook gezien. Je moet er toch een paar injassen van die mogelijkheden. Jan Smit heeft zijn schoenen scheef aan, denk ik vandaag. Vrije bal mislukt. Zo straks helemaal vrij op de kop van de strafgebied. En dan joeg hij de bal over de bomen naast. En toen had hij nog een mogelijkheid. Dat werd ook een naastzwaaien. En anders heeft hij een behoorlijke precisieschot in de benen. Maar dat kan nog komen, want het is al een paar keer mislukt. Maar nu heeft Havelten een vrije bal door middel van Venema. Venema neemt de bal en de speler Justin Snippen gekruld, maar verder geen medespeler bereikt. Want de keeper van Hollandse Veld, Kroesen, kan hem zo in ontvangst nemen. En die jas de bal nu naar voren. Wordt doorgekopt door Hagen. Maar naar wie? Want nu komt pas Justin Snippen in beweging om eens te kijken of hij de bal eventueel nog kan veroveren. Nou heeft hij hem wel te pakken, maar die wordt van de bal gezet. Scheidsrechter vindt het reglementair, dus dan voetballen we gewoon door. En dan maakt Havel er helemaal niks van met die tweede bal. Want die wordt gewoon over de zijlijn geblaasd. Terwijl er helemaal niemand, maar dan ook niemand van Havel er daar was. Dat betekent gemakkelijke balbezit nu voor Hollandse Veld. Hollandse Veld produceert het weer via de linkerkant door Van Smit. Van Smit al getrakteerd op een gele kaart door een oerdomme een overtreding, actie laten we maar noemen. Bal was uit en hij knalde de bal nog keihard tegen de boarding richting de toeschouwers. En dat vond de scheidsrechter niet helemaal door de beugel kunnen. En zo heeft Van Smit een hele domme gele kaart opgelopen. Ja, en of die nog zo'n dom oploopt, dan kan die naar huis gaan natuurlijk. Hij is nu in balbezit. Nou, hij vergeet de bal mee te nemen. En hij vliegt nu over de zijlijn. Hij probeert dat te herstellen, maar de bal weer weggeketst. gehad. En daar is dan weer Laren aan de bal van vanavond. En dat is een lastig baasje. Moeilijk van nou, de scheidsrechter geeft daar nou een hersbal. Tegen Hollandse veld. Nou, toen maar. Laten we maar zeggen, dat is dan het gelijkspelletje. Dat hij zo straks niet zag waar die treffer uit voortkwam. En nu wel. Dus beter zo omgekeerd.
3: Jan, we gaan jou even onderbreken. Want we gaan voor het nieuws nog snel even naar Roveen toe. We komen na het nieuws bij jou terug. We gaan naar Roveen tegen Disse. Rudy.
4: Ja, er zijn ontwikkelingen hier in Roveen. Roveen had het lastig in het begin. Na 10 minuten kwam Roveen, zo leek het, op een in 0-1 achterstand. Maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Maar 10 minuten later is het 1-0 voor Roveen. Een goed uitgespeelde aanval wordt verzilverd door Dinant Hoxte. En zo leidt Roveen hier na 20 minuten met 1-0 tegen Diezen West. Waar het toch wel moeilijk heeft tegen de goed combinerende Zwollenaren. Komt het er af en toe gevaarlijk uit. En dat resulteert dus in dat eerste doelpunt van Roveen door Dinant Hoxte.
3: Goed, en hoe dat allemaal verder loopt, dat horen we straks na het Wereldnieuws van 3. De tune die loopt en dat betekent dat ons eerste uur van deze uitzending erop zit. Na het nieuws zijn we bij u terug met het verdere verloop van Hollandsveld tegenavond. Dat een 1-0 voorsprong kent voor Hollandsveld. Roveen tegen Diezen West, dat hoorde u net allemaal van Rudy Klomp. Staat het 1-0 voor Roveen. En om 3 uur begint dan de wedstrijd tussen HZVV en Velocitas. Dat allemaal straks na het Wereldnieuws van 3 uur.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
4: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. 2 verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files vallen er een drietal op. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel 7 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Er zijn ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. A16 bij Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht een bijna 10 minuten oponthoud. En de A58 bij Tilburg. Voor Tilburg Reeshof ook een ongeluk. De weg is hier weer vrij, maar de vertraging altijd nog ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeer.

0: zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een

0: DNO Sport. DNO.
1: Maandag daar aftrappen ze en hier.
2: Ja, inderdaad, 18 seconden om precies te zijn. En de eerste kans is er al. Wat een fout in de verdediging van AZTV, zegt. Want Tim Sanders die kon zomaar op Daan Swinselman aflopen. Maar hij raakte die bal gelukkig voor AZTV niet goed. Leek nog wel even in de verste hoek te gaan, maar Daan Swinselman pakt die bal. En dat is wel even schrikken, ja, zo in het begin. Met Johan Swerik nu aan de bal. En dat, die heb ik net genoemd. Dat is natuurlijk de man die vorig jaar nog in de rood-witte kleuren speelde hier bij HZTV. Nu overgestapt naar de Velocitas. 1897. Mooi nagaan, al meer dan 130 jaar oud is die club. En staat natuurlijk nog 2 punten minder dan HZTV. Moet winnen om de eerste plaats te kunnen pakken. Maar we weten maar al te goed dat Velocitas waarschijnlijk een van de betere ploegen is in deze klasse 1H. En dat dit direct natuurlijk een topper is, ook tussen nummer 1 en 2. En ook tussen waarschijnlijk 2 ploegen die in de top gaan meedraaien. Maar goed, dat weten we allemaal natuurlijk nog niet. Maar Verlozen, dat begint in ieder geval aardig goed. Jouw Boer, die dus in de baas begint, volgens mij is dat de eerste keer, maar levert ook zomaar weer in. Vorige week speelde hij ook, viel hij ook heel ongelukkig in, vond ik, met veel balverlies. Nu Jens van Rooij aan de linkerkant, met zijn snelheid natuurlijk. Dat, maar goed, dat weet Velocitas ook wel. Hij is inmiddels 3 man voorbij. En Venekamp die fluit voor een overtreding. Halverwege de helft van Velocitas. Zo hebben we 1 minuut en 46 seconden gespeeld. Stand 0-0.
1: Hier in de studio wordt de uitzending verzorgd door Henk Sieders namens Radio Hoogeveen. En Dick Meijer is hier namens DNO Zuidwolde, die de techniek samen verzorgen vanmiddag. Mijn naam is Henk Kroesen.
3: Dit is Sportlokaal.

0: Years and Years was dat van een hit van een jaar of wat geleden. King heette dat. We gaan naar Roveen tegen Diezewest. Rudy.
1: Ja, Roveen kwam dus na 20 minuten op een 1-0 voorsprong. Maar inmiddels is het weer gelijk. De stand 1-1. Diezewest scoorde zojuist in de 32e minuut. Een aanval over de rechterkant met een voorzet die bij de tweede paal geheel vrij staat. Kon worden binnengekopt door aanval van Diezewest. Roveen had hiervoor een aantal behoorlijke kansen, mogelijkheden om de score in het voordeel uit te breiden. Kans voor Dylan Hokte, die de keeper leek te passeren, maar toch tegen het handje van de keeper aanliep. En daarna was er nog een mogelijkheid van dezelfde speler die ook de 1-0 maakte, Dylan Hokte. Maar Roveen scoorde dus niet. En in de tegenstoot is het Diezewest dat wel raak schiet. Raak kopt in dit geval. Diezewest, dat was al geheel de hele wedstrijd. Het gaat op en neer. Nu Diezewest weer op de rechterflank met de aanval. Die kan worden geblokt door Roveen. En het levert de corner op voor Diezewest. Ja, de ploegen die houden elkaar dus in evenwicht. Beide ploegen krijgen kansen, maar de nodige kansen zijn ook al vermist. En in de beginfase van de wedstrijd, dus die afgekeurde goal van Diezewest, maakt dat het hier nu gelijk staat. En de corner van Diezewest nu vanaf de rechterkant met veel mensen voor de goal. En dan wordt die kort genomen, teruggekaat. En dan komt hij alsnog voor bij de tweede paal. En kan hij dan weer worden gekopt? Nee, hij wordt weggekopt. Het is Thomas Bloemert die centraal achterin de bal wegkopt. Maar Diezewest kan gelijk die bal weer heroveren. Maar moet terug. Even terug. Maar daar zit Roveen de kort op. Kan Roveen toch de bal niet veroveren. En blijft het onder druk staan. De combinatie is nu door Diezewest. Balletje over de verdediging. Steekbal. En dan wordt er een duelfout gemaakt door de linksbuiten van Diezewest tegen Dylan Bisschop. Dan krijgt Roveen een vrije trap in de eigen 16. Ja, het is hier gelijk opgaand. De hele wedstrijd, ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Roveen moet aan de bak om hier de punten veilig te stellen. Na 36 minuten is de tussenstand hier 1-1.
0: Gaan wij naar Hollandsveld tegen Havelte. Jan.
2: Ja.
0: Hallo Jan.
2: Je kunt niet in minder.
0: Hallo Jan.
2: Ja.
0: Je bent er weer.
2: Ja, ik ben druk aan het noteren, want volgens mij verlieten we de studio met de stand van 1 tegen 0. 2-0 door Jordan Smit in de 31e minuut. Vijf minuten later opnieuw het treffen, Justin Snippe. 3 tegen 0 dus opeens voor RC Hollandsveld. En we zaten hier net te overleggen. Je zit op een doelpunt te wachten, dan gebeurt het niets. En je dommelt een beetje in, omdat het gemakkelijk gaat. En dan opeens is er weer een doelpunt. Dus 3 tegen 0. En treffen nummer 2 van Jordan Smit was een vervroegd Sinterklaas cadeautje. En die werd prima uitgepakt. Ik had de pepernoten al gezien bij de supermarkt. Maar dat hij er zelf was, weet ik niet. Maar hij was hier aanwezig. Want dat was echt een cadeautje van de kant van Havelte aan Hollandse Veld. Maar daar zal niemand om het treuren wat betreft Hollandse Veld. Want ze staan inmiddels op 3 tegen 0. Dat is een lekkere, riante voorsprong. Nog zo voor de rust bereikt. Bal in de laatste linie van Havelte. Dat is Becker. Becker gooit hem naar de linkerkant, naar Esat. En die gooit hem weer terug naar Becker. Ja, waar naar Becker naartoe? Die gooit hem nu diep. Maar er staat een speler van Hollandse Veld terug. Die schiet door. Kan Van Veen daar wat mee? Die speelt hem terug op zijn keeper. Dat is geen gelukkige bal, maar weet er raad mee. Schonewille klopt de bal door. En Schonewille weer aan de bal. Maar uiteindelijk balverlies voor Rodo. En de bal naar de rechterkant nu voor Smink van. Ja, die kan dat niet beloven. Vanavond gespeeld hier 39 minuten. In de eerste helft praten we nog over. Stand 3 tegen 0.
0: AZVV tegen Velocitas. Renier.
3: Ja, en in de vijfde minuut is AZVV op een 1-0 voorsprong gekomen. Jens van Rooyen stond helemaal vrij aan de linkerkant. Kon gewoon het strafschopgebied binnenlopen. Legde de bal breed. En daar stond Joran Popovic. Bij de tweede paal en die had geen moeite om die bal in het lege doel te tikken. En zo leidde HZVV dus al na vijf minuten na een goede kans van Jaal Boeren kopbal die gered werd door Fijke Spoor, de doelman van Velocitas. En nu hebben we inmiddels 10 minuten gespeeld met die hele vroege voorsprong dus voor AZVV met Velocitas, dat wel zo gauw het in balbezit is, wel de aanval probeert te zoeken via de spits, Thomas Baks, die is ik al noemde. Jaal Boer gaat weer in de fout, dat is de tweede al. En die heeft moeite om de bal onder controle te houden. Nu dan Milan Rook, dus de stuurt voor Ooyenvrij, die wel akelig veel ruimte krijgt trouwens. En nu moet hij zijn directe tegenstander Tom Klooster voorbij. En dat lukt één keer en dat lukt twee keer. Maar ja, nu komt hij nummer drie tegen. Het legt een breed naar Joran Popovic. Maar die verliest het bal, duel van Velocitas. Zodat de gasten over rechts uit kunnen verdedigen. Maar het is wel duidelijk dat dit een lastige pot voor ASDV gaat worden. Nu dan Jens Verhooy weer in balbezit. Nu randzassen gebied. Met 3-4 man voor zich komt hij te langs. Nee, hij valt, maar geen overtreding. En dan komt er een lange bal. En dat is wel het spel van Velocitas. Op rechts dit keer naar Tim Sanders. En die wordt de voet vastgezet door Twan Spor. En zo hebben we hier 11 minuten gespeeld. ASDV heeft de vroege voorsprong te pakken. In de vijfde minuut door Joran Popovic. 1-0.

0: Morgan Wallen was dat.
1: We gaan nog even terug naar... moet ik even kijken op mijn briefje. Alles fout tegen de avond. Want ik neem aan dat het bijna rustig is, Jan.
2: Ja, volgens het klokje nog een halve minuut. Stand ongewijzigd. Nog steeds 3-0. We hebben nu een scheidsrechterbal omdat twee spelers elkaar even geraakt hebben en dat hij afloot. En dat betekent dat Hollandse Veld het balletje weer in bezit heeft. Hij kan naar de linkerkant. Dat gebeurt ook. Maar de paas is niet al te best. En eens kijken of het nu dan op de linkerkant komt. Nog niet. En ja, hoe Hollandse Veld blijft wel steeds in balbezit. Ja, nu niet. En dat is niet de eerste keer dat Schoonen willen de bal over de schoenen heen laten lopen. Maar nu mag Havelte weer ingooien. Een beetje slechte balcontrole af en toe, Schoonen willen. Dan doet hij weer schitterende dribbelacties en dan is het weer onnodig balverlies. Nou, daar fluit de scheidsrechter voor een foutieve ingooi. Bleef hij ook niet vaak meer. En die was aan de kant van Havelte. Hollandse Veld die gooit nu in. En dan kan Smit misschien uithalen. Nee, hij geeft hem naar de rechterkant. Naar Doldersum. En Doldersum brengt hem terug. En Strijker popt hem in het strafgebied. Kan daar Van Eck bij. Nee, Van Eck kan daar niet bij. En de bal wordt naar voren geroeid door Havelte. En dus zo waar balbezit voor Ems. De tweede man sluit aan. En de bal gaat het strafgebied van Hollandse Veld in. Maar de keeper kan hem rustig oppakken. Ik keep cruisen. En ik kijk eens even en ik kijk ook eens even naar de scheidsrechter. Want veel onderbrekingen zijn er niet geweest. En we hebben inmiddels een minuut na speeltijd. Maar Hollandse Veld het nog een keer proberen. Balvlies op het middenveld, denk ik, voor Hollandse Veld. Inderdaad. Nou, wie gaat er nou met de bal vandoor? Nou, Strijker geeft hem aan de rechterkant. Want dat is ook weer niks. Want die bal die gaat uit het veld. Scheidsrechter kijkt weer op zijn klokje. Maar die dingen wil het toch nog even doorspelen. Maar Havelt ingooien. Dat is inmiddels gebeurd. Havelt in balbezit. En dat was een korte duur. Daar zit dan weer Jordan Smit bij. Weer een ingooien voor Havelt. Een paar meter verder. Zo'n Strijker gegooid. Kan Strijker de bal voorwaarts krijgen? Nee, ja, hij heeft hem weer terug. Maar toch heeft Havelt er nog balbezit. En de scheidsrechter fluit. Nu voor rust volgens mij. Na een 2 minuten naast tijd gaan we rusten met de stand van 3-0.
1: Gaan wij door naar HCVV tegen Velocitas. Renier.
3: 17 minuten gespeeld. Nog steeds leidt HCVV met 1-0. Door die goal in de 5e minuut van Joran Popovic. Volgens mij is dat zijn 4e alweer. Dit seizoen scoorde afgelopen zaterdag ook 2 keer in Winschoten tegen WVV. En volgens mij ook 1 keer thuis tegen VKW. Dus dat is een goed begin voor de spits. Die dus heel lang getwijfeld heeft of hij zal blijven. Bij HZTV of dat hij zal vertrekken. Hij zit er al voor het 8e jaar. Maar HZTV controleert op dit moment even de wedstrijd. En Velocitas is al een minuut of 5 niet in de buurt geweest van Swinselman. Het heeft wel een goede kans gekregen. Dat is alweer een tijdje terug van Joël Swerink. Ja, dat is de man dus. Vorig jaar bij HZTV. Nu kreeg hij vanaf de rand van Zasselbouw toch wel een schietkans. Hij schoot ook wel, maar die bal schoot hij over. Het doel van Swinselman. En dan kwam HZTV best goed weg. Want dat was toch wel een vrije schietkans. Nu HZTV een soort scrimmage daar op het middenveld bij Velocitas. Gaat de bal naar Milan Ronkers uitgeweken naar rechts. En die gaat nu al, hij wil terug. Dat lijkt me geen goede keuze. En verliest de bal vervolgens ook. Zodat Velocitas mag gaan ingooien. Vlak bij de middenlijn. En ja, Velocitas heeft het even moeilijk met HZTV. En nu dan is er wat ruimte aan de rechterkant. Wat heet, nogal heel veel ruimte. En dan wordt Tim Sanders aangesproken op die bal in de stadsgebied. Via de voet van Twangsloor. En uiteindelijk Koen Stecht die de bal over de achterlijn schiet. En zo krijgt Velocitas een corner te nemen. 19 minuten te spelen. Ja, dan moet je opgespeeld. Dan moet je oppassen voor die Thomas Bats. Die lange spits. Wout Dijkhuis gaat er nu bij staan. Is geloof ik even lang zo'n beetje. Zo te zien komt die corner van Sanders bij de tweede paal. En oh, daar gaat Swinselman helemaal de fout in. Want dat is een kopbal. En scheidsrechter Venekamp vindt in de corner. Maar dat zou kunnen dat jouw boer die bal nog op het laatst raakte. Maar oh, Swinselman. gaat helemaal onder die bal door. En die, dat is alles vaker gebleken. Dat die voorzetten vanaf de flanken niet zijn sterkste punt zijn. Terwijl hij toch een aardige lengte heeft. Komt die bal weer. En nou gaat hij helemaal niet richting die bal. Komt die bal van Johan Swerik nog een keer bij Sanders. Sanders kan hem dan inbrengen. En die gaat er bijna in. Oei, oei, oei. Swinselman, die moet die bal toch pakken. Maar hij stond hem weg op de doellijn. Zodat Pelosi daar nog steeds in balbezit is. En dat zijn toch wel weer twee mogelijkheden voor de gasten. Wijfelend optreden van doelman Daan Swinselman. Maar

0: Why Not Me was dat van The Judds. We gaan naar HZVV tegen Velocitas. Renier.
1: 63 minuten inmiddels gespeeld tussen HZVV en Velocitas in het eerste kwartier van de tweede helft. Gaat de strijd eigenlijk gelijk op. Beide ploegen hebben geen kans gehad. Dit is voornamelijk middenveldspel. Nu dan misschien Joran Popov is die van heel ver probeert. Maar de bal wordt gesmoord en kan Vijkerspoor de bal oppakken. Een doelman van Velocitas. Maar het is een beetje tam allemaal aan beide kanten. Dus zoals ik al zei, eigenlijk in het eerste kwartier van die tweede bedrijf eigenlijk geen echte kansen gezien. Met Velocitas misschien dan iets meer in balbezit. Het moet natuurlijk ook wel. Maar vanaf de rechterkant hebben ze nog wel enige dreiging. Via Tom Klooster onder andere. Omdat daar toch wel de ruimte ligt bij AZTV. En nu gaat Wout Dijkhuis. Die wordt wel heel makkelijk voorbij gespeeld. En dan komt weer de gele kaart. Eerst wordt Tom Hulshoff. En Leon Mulder heeft ze net ook al een gele kaart gekregen. Dat is de tweede voor AZTV. Maar weer gaat Velocitas toch gewoon wel een goed elftal heeft hoor. Het laat de bal heel goed rondgaan. Alleen, zoals ik zei, na rust is het nog niet echt gevaarlijk geweest. De tempo is ook heel laag, zoals nu ook. Bal nog allemaal op eigen helft. En alle tijd neemt Elf van der Roelofs ervoor. En AZTV staat op eigen helft en wacht rustig af. En de bal gaat nu naar Sam Bormeester, net over de middenlijn. Dan weer terug naar Joris Mulder. Joris Mulder nu op eigen helft nog steeds. En HSDV vindt het allemaal prima natuurlijk. Elf van der Roelofs. Dan weer naar de rechtsback Tom Klooster. Heel vaak in de diepte gelopen aan de rechterkant. Maar nu laat HSDV het allemaal gebeuren. Al is nu halverwege de helft van HSDV. Sam Bormeester kan voorzetten op het hoofd van Jan Hup. Want Jan Hup is in de ploeg gekomen van Milan Ronkers. En Hup staat nu in de centrale duo. Samen met Wout Dijkhuis en Koen Stech is... Nee, dat zeg ik niet goed. Het is... even kijken. Dan is Koen Stech één leading naar voren geschoven. Dus Wout Dijkhuis en Jan Hup vormen nu het centrale duo. Nu weer Velocitas in balbezit. Dat is ook wel de hele tweede helft eigenlijk. Wel iets meer aan de bal. Maar HZTV vindt dat allemaal prima. Wacht af. Nu op eigen helft. En Velocitas heeft nog geen gaatje kunnen vinden in de hechte defensie tot nu toe. 66 minuten op de klok. En HZTV leidt nog steeds met 1-0.
0: Gaan wij, ik denk voor de laatste keer, naar het Hollandse Veld tegen Haventen. Jan.
2: Ja, dat heb je goed gezegd voor de laatste keer. Want we zijn al een minuut of acht klaar met deze partij hier. Dan heeft de scheidsrechter afgefloten. Dus het is inderdaad de laatste keer dat we nog even terugkomen naar deze wedstrijd. Eindstand niet gewijzigd. Of laten we zo zeggen, de eindstand is 5-0. En niet meer gewijzigd tussentijds.
0: Fijn was vanmiddag en een goede terugreis. En tot de volgende keer zou ik zeggen.
2: Ja, tot de volgende keer.
0: Ja, hou het weer op. Oké. Okay.
2: Jojo, hoi.
0: Ja, we gaan denk ik ook voor de laatste keer naar Roveen. Roveen tegen Dize West, ook afgelopen, Rudy.
3: Het is zojuist afgelopen. Roveen kwam terug naar die 2-8-stand in de tweede helft tot 2-2. Wouden we ook doorpakken, maar het was een open wedstrijd wat ik eerder aangaf. Beide ploegen kregen kansen. Roveen die leek te scoren via Reinier Krediet, maar dat doelpunt werd afgekeurd. En Roveen kreeg nog een paar aardige mogelijkheden, maar richting het einde van de wedstrijd, ja, de wedstrijd lag open. En in de slotminuut was het dan toch Dize West met een voorzet vanaf de rechterkant. Die gemist werd door de verdediging van Roveen en bij de tweede paal kon worden binnengekopt. Gelijk aan de 1-1 in de eerste helft van Dize West. En zo is het toch wel teleurstellend dat het hier eindigt in 2-3. De wedstrijd beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Het was een gelijkopgaande wedstrijd, een open wedstrijd. Ik denk voor het neutrale publiek was het ook wel een mooie wedstrijd om te zien. Maar goed, dit keer geen punten tegen Dize West. Dat is jammer dat het in de slotfase dan toch nog misgaat. En zo gaat Dize West met de 3 punten naar huis.

0: Dus blijft er nog één zonder punten deze middag tegen Diezewest. Op naar de volgende wedstrijd volgende week. Uit naar Wittek, wederom in Zwolle.
1: Oké, Rudy, ook jij bedankt voor je bijdrage vanmiddag aan deze uitzending van Sportlokaal. Een goede terugreis in ieder geval en we spreken ongetwijfeld snel een keer weer.

0: Cloud met een grote hit uit, als ik het goed heb, 1978, 1979 ongeveer. Save Me was dat. We gaan terug naar HZVV tegen Velocitas. Reinier.
1: Daar is de 1-1 gevallen in de 72e minuut. Dat kon er eigenlijk ook wel op wachten. Velocitas viel aan naast de V, moest wel heel ver terug. En veel balverlies kwam er eigenlijk nauwelijks meer uit. Ja, en dan kun je erop wachten dat die bal eens een keertje goed valt. Nou, dat was dan nu het geval. En Tim Zanders kon die bal helemaal vrij intikken trouwens. En na een voorzet van links. Maar ja, dan moet de HZVV nog gaan oppassen ook dat het hier niet gaat verliezen. Want Velocitas is de betere ploeg. Het combineert gewoon heel nauwkeurig. Terwijl HZVV de bal heel moeilijk in de ploeg kan houden. En dan is deze 1-1 volkomen terecht hoor. Ik kan niet anders zeggen. Ook gezien het aantal kansen. Want Velocitas heeft er meer gehad dan HZVV. Niet zo heel veel meer, maar wel meer. En is in deze tweede helft constant in balbezit. Combineert gewoon heel goed nu ook weer. En HZVV loopt er steeds achteraan. Dat geeft er veel ruimte nu ook weer. Wormeester heeft vijf meter ruimte. Komt die voorzet op het hoofd van Jan Hup. En dan is het maar hopen dat hij wel goed valt. Nou, toevallig wel dan met Leon Mulder. Ja, wat is dit nou voor bal? Levert zomaar in bij Joris Mulder. HZVV voetbalt niet meer. Het is Velocitas dat de lakens uitdeelt. En dat als het zo doorgaat ook de 1-2 gaat maken. Dan kun je gewoon haast vergif op innemen, zou ik zeggen. Wout Dijkhuis, dan probeert de enige spits voorin, Joran Popovic, nog aan het werk te zetten. Maar ja, die heeft dan Joris Mulder in zijn rug en verliest het duel. Dan gaat de bal over de zijlijn. En dan is er gefloten voor een overtreding door Veenekamp. Heeft HZTV het moeilijk op dit moment en dan worden het nog zware 15 minuten bij die 1-1 tussenstand door die verdiende gelijkmaker door Tim Zanders.
0: Gaan wij terug naar het carnaval met Trianta tegen Juventa. Walter.
2: Ja, dat is wel weer wat veranderd. En deze keer kunnen we duidelijk zeggen in het voordeel van Trianta. Want ja, het was, ik moet zeggen, even de uitblinkers van Juventa en ik, Ricardo, die miste een strafworp. En dat gebeurde niet veel, want die jongen die is alleen voor de uitblinkers. En Trianta, net als ze ervan schrokken, ik weet het niet. Maar Trianta die scoorde door MLF 15-12. 16-13 en ze net Neutel die maakte een heel mooi doelpunt van 17-13. En officieel, dus ja, dat is 4 punten voorsprong, maar bij Corbel vecht er niet over. Maar als ik nu zo kijk, is het nog ongeveer een minuut of 3. En er komt natuurlijk wel wat tijd bij, maar dan gewoon afwachten. Maar het staat er goed voor en dan hier winnen van de koploper. Ja, je bent in ieder geval veilig voor degradatie, maar er zit misschien nog meer in. Je weet het nooit.

0: It Feels Like Home, Sam Nieu, was dat hun nieuwe single. HZVW tegen Velocitas, kan HZVW stand houden, Renier?
1: Nou, het is nu eventjes in de aanval en het was eigenlijk dicht bij de 2-1, want dat was een vrije bal van Quinten Alicotta, eigenlijk bij de doellijn. En hij slingerde hem ook in het strafschopgebied en die bal die ging bovenop de lat. En daar kwam Velocitas eigenlijk best wel goed weg, maar nu is Velocitas weer gevaarlijk. Aan de rechterkant is het weer, die Tom Klooster, hoeveel vrijheid hij daar wel niet gehad heeft. Dan denk ik van ja, wat is nou het tactische plan daar? Is er dan niemand die die Klooster dan op moet vangen? Of is het Jens Verhooyen die dat moet doen als linksbuiten? Dat is mij een raadsel. Dit is een de invaller. Die gaat daar Leon Mulder voorbij, geeft die bal voor. Wordt weggewerkt, randstrafgebied opgevangen. Ingeschopt Venhuizen, maar daar zit Jan Mulder. Ja, Jan Hup goed tussen. En kan HZTV uitkomen met Tom Huls af. Hele verre bal richting Jens Verhooyen. Randstrafgebied nu. En wat hij hier schiet, wel heel goed. En ook een goede redding van de doelman van Velocitas. En dat is Fijke Spoor. Dus dat was toch alweer even een opleving van HZTV. En dat is een tijd geleden, want eigenlijk heeft de thuisploeg nog niet echt een 100% kans gehad naar rust. Nu dan komt het Anacotta. Quinten Anacotta met een man voor zich, legt hem terug naar Tom Huls of iedereen in het Sassengebied nu. Nou, ik zou zeggen, gooi hem erin dan. En dan hopen dat hij goed valt. Maar het gaat naar de linkerkant, Jens Verhooyen. Is geen buitenspel, kan hij voorzetten? Dat kan hij niet. En dan is het Klooster die met een lange bal Tim Sanders aan het werk probeert te zetten. Maar daar zit Plan Slot tussen. Kan HZTV weer overnemen. Nou, tempo, kom op. Dit is te langzaam. Anacotta aan de rechterkant. Joran Poppenvies neemt die bal aan. Nu gaat hij één man voorbij. Tenminste, hij dacht dat hij de tweede ook voorbij kon. Maar dat is een misrekening. En zo kan Velocitas gaan aanvallen. Maar HZTV neemt over aan de rechterkant. Joran Poppenvies, maar dit verliest. Opnieuw zijn bal wel heel makkelijk aan Jesse Bosgraaf. En dan is het Velocitas dat nu alleen maar kiest voor de lange bal. En die komt nog aan ook bij spits Thomas Bats. En die wordt nu weggestuurd aan de linkerkant. Die is sneller dan Dijkhuis. Nou, dit kan gevaarlijk worden. Legt hem tegen Dijkhuis aan en gaat over de achterlijn. En zo krijgt Velocitas een corner. 81 minuten gespeeld. Nog steeds 1-1.
0: Gaan wij terug naar de Carval. Trianta tegen Juventa. Wolter.
2: Ja, goed. Het was net het alleen nog. Even kijken. 6 punten verschil. Even kijken, ja. Ja, nee, 5 punten. De 18-13. En de scheidsrechter heeft afgevloten. Dus een zeer geweldige overwinning. Maar Juventa had nog geen punt verloren. En hij dan wint. Maar je ziet er toch wel in. Ik moet zeggen, ook de speel. Want ik zag in de tweede helft ook de Neutel invallen. En die blonk wel gigantisch uit. Ook het spelverdeel hem ook naar scoren. En dat is, je hebt meerdere spelers. Dus ik denk dat er toch een hand is van ja, de heer Lucas. Van, ja, hij komt van DOS 46 in de topclub van Nederland. Dus hij heeft toch wel er grip op. En dat is gewoon belangrijk. En dan kun je misschien de selecties niet zoveel veranderen. Maar hij wint wel. En dan komen ze toch op 4 punten. Dus dat is alleen maar weer goed voor Trianta.

0: Habibi, dat was de nieuwe zanger van Numidia. Voordat we terug gaan naar Renier, even een tussenstand bij in de derde divisie. Sparta-Nijkerk tegen Staphorst. De wedstrijd is om 3 uur is die begonnen. Het staat 3-1 voor Sparta-Nijkerk. En een eindstand in 4A. Steenwijk tegen Vitesse 63. 2-3 voor Vitesse. Waarbij 2 keer rood voor Steenwijk. Dat terzijde, even kijken. Ja, we hebben nog tijd genoeg voor om terug te gaan naar Renier bij HZVV Velocitas. Renier.
1: En daar is Velocitas op een 1-2 voorsprong gekomen. Het is weer die Tim Sanders die veel te veel vrijheid krijgt. Die komt vrij voor Swinselman. Hij schiet de bal in de rechterhoek. En zo leidt Velocitas dus hier met 1-2. En ik moet zeggen, ja, als er één nog verdient te winnen in die tweede helft, is het gewoon Velocitas. Dat speelt wat beter. Dus we weten elkaar wat beter te vinden. Is ook wat dreigender. HZVV heeft in de tweede helft eigenlijk niet echt nog een kans gehad. Gewoon wat afstandsschoten, maar verder niet. En Velocitas heeft gewoon meer de bal. En ik vind een gelijkspel is misschien nog beter de verhouding weergevend. Maar goed, als er toch één moet winnen, dan moet dat gezien het spel is, heeft Velocitas daar toch wel iets meer deze recht op. Er wordt nu weer volop gewisseld bij Klooster. Rechtsback van Velocitas die gaat eruit. En bij HZVV komt Taron. Moet ik even goed kijken, want dat is lang geleden. Taron Ruigerok, heel lang geblesseerd geweest. Die komt waarschijnlijk in de ploeg, want die staat klaar. En Mika Veld ook. En wie gaat er dan uit? Dat is nu nog niet bekend. Maar de bal is nu in handen bij Fijke Spoor. Dus toch een 2-1 achterstand. Dus dat zal dan de eerste nederlaag voor HZVV gaan worden in dit seizoen. En Velocitas ontpopt zich zeker als een titelkandidaat. En dat is denk ik wel duidelijk. Samen met een Bikriek eventueel. En Achilles 1894 wat mij betreft. Maar HZVV probeert het nog wel met Leon Mulder. Leon Mulder, maar wordt helemaal teruggedrukt. Oh, levert zomaar in bij Thomas Bats. Ja, dat moet je doen. Nou, dan krijg je de derde om de oren. Nee, die paas is niet goed van Bats. Dus zomaar in de voeten bij Wout Dijkhuis. En die schiet hem over de achterlijn. En zo dreigt HZVV weer te gaan verliezen thuis van Velocitas. In mei 2025 in die bekerfinale ook met 0-3. En nu staat het dan bij 1-2. Wie gaan we dan uit bij HZVV? Het is Koen Steg. Dat gaat eruit. En ja, Boer. En dan komen dus daaronder Grok en Mika Veld voor in de plaats. Maar ik begrijp niet helemaal wie er rechts buiten staat bij HZVV. Volgens mij niemand meer. Dan heb je maar 2 spitsen. En dan gaat Ruigerok in de voorhoede spelen, als ik het zo zie. En dan gaat Jens van Rooyen een stapje terug doen. Dat vond ik een beetje vreemd. Dat er aan de rechterkant eigenlijk niemand meer was. Leon Mulder kwam daar wel eens. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt een spits. Maar Velocitas neemt alle tijd. Hij heeft nog 2 minuten officieel. Nu dan misschien die corner komt voor. De doel bij de tweede paal. Weggekopt door Twan Swor en kan HZVV via Ruigerok. Ruigerok, want hij heeft gelijk 4 man om zich heen. Legt hem helemaal terug naar Swor. Lange bal richting Joran Popovic. Maar nee, toch blijft HZVV in balbezit. Aan de rechterkant is nu Jens van Rooyen. Die moet nu een keer langs een directe tegenstander gaan. Nu heeft hij een andere, want hij loopt nu aan de rechterkant. Hier is hij voorbij. Nu komt hij in het strafschopgebied. Maar legt een breed naar Joran Popovic. Ja, hij heeft gelijk weer 4-5 man om zich heen. Dan naar Ruigerok. Ruigerok plant hem in het stadsgebied. Wordt doorgekopt. Opgevangen misschien. Nee, weggewerkt. Fijnhuizen. En Velocitas misschien aan de rechterkant weg. Inmiddels 89 minuten gespeeld. We zitten bijna in blessuretijd. 1-2.
0: Ik noemde net een tussenstand bij Sparta-Nijkerk tegen Staphorst. Een 3-1 tussenstand, maar ondertussen is die wedstrijd ook afgelopen. En Staphorst wist nog iets terug te doen tot 3-2, maar daar bleef het bij. Dus Sparta-Nijkerk tegen Staphorst eindigde in 3-2. Wij gaan karvallen. Is het afgelopen? Ja, we zitten in een discussie, maar volgens mij... Wolter, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog, maar het is afgelopen. Ja, al even hoor. Dus, ik sta al bij de fiets.
0: Oh, je staat al bij de fiets. Nou, ja. Doe ik allemaal. Fiets gezond naar huis toe. En we spreken ongetwijfeld gauw weer.
2: Oké.
0: Ja, goed zo.
2: Hoi.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat we naar hem een plaatje draaien van 5 uur. Ja. De nieuwe single van Bente is het. Parachute.

Bente was dat en haar nieuwe single Parachute. Het is bijna 5 uur en dat betekent dat onze uitzending er in ieder geval voor de DNO's het Wolde erop zit. In Hoogeveen gaan we nog een half uurtje door. En dan zijn we na 5 uur bij u terug. Tenminste wat Hoogeveen betreft. Met het laatste half uur van deze uitzending van Sportlokaal. Graag tot straks.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in, 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De UEFA heeft Feyenoord een boete van bijna 75.000 euro opgelegd voor wangedrag van supporters tijdens de Champions League wedstrijd tegen FC Barcelona. De club moet onder meer betalen voor het gooien van voorwerpen, racistisch en discriminerend gedrag, vernielingen en kwetsende spreekkoren. Daarnaast kreeg Feyenoord een voorwaardelijke straf. Bij een nieuwe overtreding mag de club 25% minder supporters meenemen naar een uitwedstrijd. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files die overdag behoorlijk wat vertraging veroorzaken worden nu toch snel korter. Zoals de A1 om te beginnen Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer nog 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Knoop het Nieuwemeer ook nog eens 10 minuten oponthoud. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. 7 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam. Daar staat nog een auto met pech voor afrit Dordrecht. De rechterreis

0: TOVessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

zijn de headlines uit het nieuws. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op sociale zekerheid en reikt naar links toe, maar beweegt ook naar rechts in verband met box 3. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de staat van Hormuz te heropenen en zou de bombardementen weer gaan hervatten. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarden tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Dassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestaat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarden tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaak wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studenten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
1: Mag.
0: Wat mag?
1: Je weet van Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
8: Wij zijn DNO.
9: I like that.
8: Wij zijn DNO.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van het gesprek is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaak wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Ah!
5: Oeh, gaat het?
6: Dan moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.

0: langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Wauw, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stillicht. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En tot zover het nieuws. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 tenslotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.